luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. Een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec...

0: burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé die twee keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. En toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
11: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Hey. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Kom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Via Caribbean FM en Salto, Ether 107.9 FM. En vandaag zullen wij weer nogmaals tot 7:30 hier zijn. Hier op Radio Mart met het programma Hoop en Leven, waar wij voor u zullen bidden. Ja, als u wilt, kunt u al uw glas water voorbereiden, of uw glas of fles water voorbereiden, want wij gaan God vragen voor zijn zegen, voor zijn kracht, voor zijn versterking. U die onderweg bent naar uw werk, u die net wakker bent, of u die ligt nog op uw bed, of u bent bezig met de koffie, uzelf aan het versnellen, zodat u op tijd komt op werk. Waar u ook bent, dat de zegen van God tot u zal komen. U die zit, u bent bij een verzorgingstehuis. U bent net klaar met werken en u wilt alleen maar dit programma horen om daar te gaan rusten. Heel goed. En ik geloof dat God u deze kracht en versterking zal geven. En zometeen gaan we ook u laten horen een levensverhaal. Een levensverhaal om u laten zien dat alles is mogelijk voor diegene die gelooft. En wanneer u strijdt tegenover uw problemen, tegenover uw moeilijkheden, dat God u zal oprichten vanuit die situatie. Goed, maar voordat wij daar meer zullen over praten, alleen om u te herinneren, bent u aan het luisteren en u gaat door een moeilijke situatie heen en u heeft gebed nodig, dan kunt u een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Zodat wij ook voor u kunnen bidden, voor een familielid of voor uw situatie. We gaan niet uw naam opnoemen hier op de uitzending, maar we gaan wel voor u bidden, zodat God u komt aanraken. Heel goed. Dan luister eerst naar dit hele mooie lied en wij komen zometeen terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. U luistert naar het programma hier Hoop en Leven op Radio Mart. En ik wil u laten weten, ik ga u zo meteen een getuigenis laten horen van een jonge man.

0: die het geloof begon te leren kennen. En zoveel innerlijke strijden, zoveel innerlijke conflicten en situaties heeft kunnen overwinnen. En soms zijn wij, u ziet dat soms de problemen, de moeilijkheden kiezen geen leeftijden. Het kwaad zoekt om ons allemaal te willen kapotmaken op verschillende soorten manieren. En wanneer wij dat begrijpen, wat het kwaad wil doen, en wij dat geloof gebruiken dat God ons heeft gegeven om de negativiteit, het kwaad, de problemen tegen dat te strijden, dan zullen we dat overwinnen. En misschien bent u aan het luisteren en zegt zo, maar pas op, maar is het mogelijk dat ik mijn problemen zou overwinnen? Ja, maar niet vanzelf. De problemen gaan niet vanzelf weg. Vooral als het probleem is een vloek, als het is een jaloezie, iets dat tegen u werd gedaan, of dingen dat u heeft meegemaakt. U moet begrijpen dat wat wij hebben meegemaakt, vooral iets dat u heeft meegemaakt in het verleden, wij zullen het niet vergeten. Maar wij kunnen wel die gevoelens overwinnen, zodat wij niet meer vast blijven zitten in die gevoelens van wat we hebben meegemaakt. En dat is iets dat heel belangrijk is. De kracht om te overwinnen is bij God. En wanneer wij onze zorgen, onze strijden, datgene dat we hebben, samenkoppelen met God, dan geeft Hij ons de overwinning boven alle moeilijkheden. Dan kan Hij ons leven herstellen. Goed, luister naar dit verhaal en wij komen zo meteen terug. En als u wilt, kunt u alvast uw glas water voorbereiden. U kunt uw glas alvast voorbereiden, want daarna natuurlijk zullen we komen met het woord en dan zullen we bidden. Maar luister nu eerst naar het verhaal.
1: Ik ben hier met...
2: Sylvie Dongen.
1: Sylvie Dongen. Nou, vertel ons even, deel met ons, hoe was jouw leven voordat je naar de universele kerk kwam? En hoe was daarna jouw eerste aanraking met de kerk?
2: Ik was een jongen die heel veel dronk. Ik dronk heel veel alcohol. En dat was eigenlijk, het werd een verslaving gewoon. Om daar weer rust binnen te vinden. Want ik was ook zwaar depressief. Ik had zoveel woede binnen in mij, in mijn geest. En ik had ook zoveel gedachten, slechte gedachten, negatieve gedachten, dat ik geen liefde voor mezelf had. Ik kende mezelf ook niet goed. Ik wist niet wat ik wilde worden in het leven. Ik had wel een soort van doel, maar ook streefde ik er niet naar om dat te behalen. Of wist ik ook niet hoe ik eigenlijk mezelf kon zijn binnen in dat. Ik had veel schaamte, ik had veel verdriet, leed. Ik had ook gewoon... Ik was helemaal bezwaard binnen mezelf. En ik ging dan wel naar school en deed mijn werk. En kon ik daar weer mijn energie in uitlaten. Maar ik voelde me telkens weer bezwaard als ik dan thuis kwam. En het werd zelf moeilijk om op te staan. Moeilijk om te douchen. Moeilijk om te eten. En ik wist gewoon niet wat ik met mezelf aan moest. Naderhand kreeg mijn moeder een... Ja, eigenlijk via een soort brief of een vriendin, een folder, ja, kwam ze in aanraking met de universele kijker. Toen heeft ze direct gezegd van, kom samen mee met mijn zusje dan ook erbij. Zijn we hier naar een dienst gegaan. De zondagdienst zijn we dan geweest. Ja, de dienst was een goede ervaring, maar toch liet ik het nog niet tot mij spreken. De woorden die zij vertelde kwam er nog niet volledig door me binnen. Ik ging nog steeds weer terug en mijn eigen handelingen doen. En telkens nog steeds nadenken vanuit dat negatieve perspectief op mezelf en op mijn leven. Ik nam ook deel van de zondagdiensten. En telkens weer kreeg ik weer binnen in mezelf van... Oké, God is eigenlijk wie ik nodig had binnen in mijn leven. Om te zien, te worden wie ik nu eigenlijk ben. En nog steeds aan het worden ben. En... Ik vond zoveel genezing, ja, tijdens die zondagdiensten. Omdat ik telkens weer in aanraking kwam met God. Dat Hij me vertelde en zei van... Oké, hier waar je nu staat, dit is hoe je nu staat. En hoe ik help je met mijn woord om te komen waar ik jou zie.
1: En hoe is jouw leven vandaag de dag?
2: Mijn leven vandaag de dag is veel rijker. Ik ben een energiek persoon, ik ben een blij persoon.
1: En ben je nog verslaafd aan alcohol?
2: Nee, ik ben nu al Een jaar ben ik volledig alcoholvrij.
1: Ja, ja.
2: En moet weer.
1: En de depressie?
2: De depressie is weg.
1: Weg.
2: Je kan nog steeds twijfels krijgen, stoeien met jezelf, met negatieve gedachten. Want dat zal altijd, dat zal blijven. Maar altijd weer jou versterken met het woord kan je eigenlijk jou de kracht geven om deze woorden binnen in jouzelf te niet te maken, eigenlijk, te niet te doen.
1: En wat zou je zeggen tegen deze persoon die nu aan het luisteren is? Die misschien ook door een moeilijke situatie heen gaat, depressie, verslaving, dat jij ook hebt meegemaakt. Wat adviseer je deze persoon?
2: Ik zal deze mensen adviseren om eigenlijk in gesprek te gaan met mensen van de kerk. In gesprek te gaan met de pastoor of met de assistent, om eigenlijk gewoon alles gewoon eruit te gooien, zodat je eigenlijk jezelf eigenlijk kan ondersteunen en zij je kunnen ondersteunen en jij voor jezelf deze rust en ontwikkeling gaat zoeken. Zodat je eindelijk gewoon deze rust binnen jezelf kan vinden. En ook gewoon weer kan genieten van dagelijkse praktijken, dagelijkse handelingen.
0: Heel goed. Zo'n mooi verhaal, hè? Van een jonge man die de transformatie kon ervaren. Of kan ervaren. Hè? En het natuurlijk had ik geen, zoals hij zei, het ging niet vanzelf. Hij begon zijn deel te doen. Maar het punt is, hij begon te geloven in een transformatie. En misschien zegt u pas op, maar ik weet niet als God mij echt wil helpen. Ik weet niet als ik dit probleem zo een dag zou oplossen. En wij lezen hier in de Bijbel een verhaal. Dat zegt zo in Matteüs 8, vers 1, zegt zo: toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse, die knielde voor hem neer en zei: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. In die tijd was het ook heel gevaarlijk, diegene die melaatse had, om in de buurt te komen van iemand die het probleem niet had, omdat die zouden dan besmet kunnen worden. Maar hij kwam met een vraag, een gebedsvraag, laten we het zo zeggen. Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus deed als volgt, hè? In vers 3 zei hij zo: en Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ik wil het, word rein. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. U ziet hier dat, maakt niet uit in welke situatie of hoe erg het is. Jezus wil het. Hij zei, ik wil het. Word rein. En u hoort het goed. Jezus die naar uw situatie kijkt, of uw situatie tot hem brengt of zal brengen. Hij wil het. Hij wil u vrijmaken. Hij wil u herstellen. Hij wil vrede zetten in uw binnenste. Ja, hij wil het. Wanneer wij tot hem komen met het geloof. Wanneer u op de vrijdag komt. Wanneer wij bidden sterk tegen de negativiteit, tegen de problemen. En u zegt tegen hem: Heere, maak mij vrij. Ja, hij zal u vrijmaken. Misschien zegt u persoonlijk: ik heb een herstelling nodig, een innerlijke herstelling nodig. Kan God mij vrijmaken daarvan? Ja, hij kan en hij wil het. Hij wil het doen. Hij wil u daarin helpen. Hij wil u deze vrede en herstelling geven. Maar daarom de stap nemen om te strijden. Als het op de vrijdag is, tegen, en waar we ook vechten tegen alle negativiteit, of het is op de zondag, om deze innerlijke kracht te zoeken, zodat u door kan gaan. Hè? En misschien zegt u pas: maar ik voel me zakjes. Ja, en daarom, wanneer u de stap neemt om te komen, juist gaat u juist dat versterken. U gaat juist dat gevoel versterken van Gods macht in uw binnenste. En dat is ook wat we zo meteen gaan doen. We gaan een kort gebed opzeggen. Vraag aan God om u te versterken. Om u op te richten. Misschien voelt u zichzelf eenzaam. U voelt zich eenzaam. U voelt u terneergeslagen. U heeft deze kracht nodig van God. Iemand die u begrijpt. Misschien heeft u het gevoel dat niemand u begrijpt. Maar hou dat goede moed.

want hij zal u daarmee helpen. Hij zal u daarmee oprichten. Goed, wij gaan onszelf voorbereiden voor het gebed. Als u uw glas water heeft of uw fles water heeft, houd dicht bij u, want wij gaan God vragen voor zijn macht, zijn herstelling. Want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

non so fare. Samen met deze luisteraars wil ik u vragen om hun te helpen om iets groots te doen. Iets groots te doen in het binnenste van ieder die aan het luisteren is. Deze persoon die zich alleen voelt, verdrietig. Misschien is deze persoon aan het luisteren en heeft al dagen niet eens met iemand gesproken. En de persoon voelt zich in de steek gelaten, niet begrepen, verdrietig, angstig. Deze persoon maakt zoveel dingen mee. Maar, mijn Heer, ik wil dat u zou komen op deze ochtend om een ieder aan te raken en hem vrij te maken. Zoals deze mijn laatste meneer, die was zo ziek. Maar toen hij bij u kwam, had hij het geloof dat u hem kon aanraken. Hij was wel bang. En hij zei, Heer, als u wil, dan kunt u mij reinigen. Maar u wilde het heel graag. En u zei, ja, ik wil het. Maar nu is het niet alleen maar voor deze persoon, maar voor een ieder die aan het luisteren is. Zodat u hen kon vrijmaken. Zoals deze mijn laatste man, mijn vriend en vriendin, de Heer, hij wilt u ook aanraken. Hij wilt u ook vrijzetten. Hij wilt u ook herstellen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heere God, zegen het water. Zodat mijn Heer, wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon een herstellende kracht zal ontvangen. En misschien gaan de dingen, mijn Heere God, best wel oké voor deze persoon. Heere, dat u de dag van een ieder, die gaat door strijden of zelfs niet, maar je komt zegenen. Zodat deze dag een gezegende dag zal zijn. Een gezegende week. Omdat u het zoals u ziet, u helpt en u ondersteunt. En misschien wil deze persoon zelfs naar de kerk komen, maar het lijkt alsof iets deze persoon tegenhoudt. Heer, laat dat niet toe. Dat iets deze persoon zal tegenhouden. Het kwaad deze persoon zal tegenhouden. Maar juist, maar hier zal komen en aangeraakt kunnen worden door uw macht. En hersteld worden. In Jezus Christus naam. Dank u wel, Vader. Ontvang de aanraking van God. En word hersteld. Word vernieuwd. En opgericht. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo stel ik vast. Dit water gezegend. U gezegend, mijn vriend en vriendin. In de naam van de Heer Jezus Christus. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink nu van het water met geloof. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God u heeft aangeraakt. Het is een simpele gebed. Maar als u dat doet met oprechtheid, als u dat doet met zekerheid, dan

kan God u zegenen. En nu dat u vandaag drinkt het water gedurende de dag, het water drinkt. Het is ook goed omdat de temperatuur is vrij hoog deze periode. Maar hij zal samen met wanneer u drinkt deze kracht aan u geven. En zoals we al zeiden, ondanks wij een kerk zijn die dagelijks open is met dagelijkse diensten, richten wij ons op aanstaande vrijdag, waar wij bidden tegen alle negativiteit, tegen alle problemen. U die wilt erbij zijn, u bent van harte welkom om 10:00, 3:00 en 7:30. En op zondag voor deze innerlijke kracht. Deze innerlijke kracht die wij nodig hebben om door te kunnen zetten. Misschien wilt u doorzetten, maar er zijn bepaalde dingen die u naar beneden proberen te halen. Of dingen die u verdrietig maken. En u wilt het overwinnen. Dan aanstaande vrijdag, vrijdag en zondag om 10:00 morgens. Bij de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken. ukgr.nl. Of u kunt een bericht sturen naar dit nummer 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En ik geloof dat het u heel goed zal doen. Zoals velen die aan het komen zijn. En zij worden vernieuwd en versterkt. Zo geloof ik ook dat God ook hetzelfde zal doen met u. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Maar morgen zullen we ook hier weer zijn. Na het nieuws van 7 uur. En ik geloof dat het u heeft geholpen. Blijf in geloof. Laat niet uzelf onderuit halen door de situaties die gebeuren. Maar hou het vast. Doe misschien gedurende de dag, wanneer u voelt dat het niet goed gaat, neem het water. Bid voor het water. Zeg maar, Heer, versterk mij. En dan kunt u drinken. Als uw water op is, dan u heeft het geloof met u. U vraagt God voor de ondersteuning. Hoeft geen lange gebed te zijn en hoeft ook niet een mooi gebed te zijn, een oprecht gebed te zijn. Want daar is waar Gods macht u zou kunnen aanraken. Goed, nou, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. En wij horen van elkaar morgen hier op Radio Mart. God zegen.

0: lieve luisteraars, we zijn terug. Ik ben er. En u ook. Ga ik ervan uit. Misschien zit u ergens op een terras, op een balkon met een oortje. En u luistert naar Mart. En u maakt het een en ander mee. Dat kunt u ook doorgeven hoor. Mart op straat. Heeft u niets meegemaakt? Ziet u niets op straat wat u zegt van... Dit is nou Mijas Restrevi. Want met dit weer... Als u goed om u heen kijkt... Moet u dingen zien, man, zei Bofali. Of niet? Ja. Kijkt u goed om u heen. Daar als u gaat u gewoon op een bank zitten. Daar loek u zeggen wat ik heb zei ik go en ik kom. Ik go ik kom. Nou, dan kunt u daar ook verslag van doen, hoor. Kan. Ik... moet even iets doen. Met als gevolg dat Mavis ook wel lang op pokoe. Ja, Mavis ook wel lang op pokoe eventjes dan kom baka. Ja, u vraagt zich af, wat gaat hij dan doen dan? Ano dan a wagi, tak wagi broko, amus gomek wagi. Ano, nee, hij moet ook niet naar... toilet of zo. Nee. Maar hij moet wat doen. Rara, wat moet hij doen? En we zelf even veel luisteren. Maar het ding gaat in één richting. No more. One richting. Tak. Oh, ik vond het dat hij doet dan dat hij. Zeker als je nog pretty. Die sabi. Tak wat toevoegen gaat in één richting. Dat maar minuut. Minuut tak next. Zou je moeten doen. En dit ga ik klaren in 5-6 minuten werk. Ja, is een mooie opdracht. Dus even geduld, nog niet bellen. Mekong. En ook aan Godoro. Tap. De sans heeft zijn aan Grand Tap of Milan Ayu. Trump, oorlog. Is volgens mij. Is een rustpauze. Althans, dan is dat al lang aan, al duur. Maar die Trump heeft ook gedreigd dat if Iran nog een akkoord gaat hij weer aanvallen. En volgens mij waren de, Iraniërs boos op een bedreiging dat hij. Dat hij een harpoer ook bij een stekker in de samenwerking. Maar het is niet goed voor de... wereldorde, ja, vrede. Want ik heb u net verteld dat alles duurder wordt, alles. En sommige bedrijfsorganisaties maken misbruik van de gelegenheid en drijven de prijzen zodanig omhoog dat ook toen in computers gemaakt. Maar gelukkig is er iemand hier gekomen de studio in en Nevadon dadelijk toen meneer Liefeld hier was. Dus dan ga ik er even met u laten. Ze gaat u alles vertellen waarmee zij bezig is. Ongeveer 5-6 minuten tijd. Vertellen over Surinameplein. Herhalen dus. De Dam, daar is ze ook mee bezig. Gisteren was ze op een boot. Ook dat gaat ze vertellen. Dus genoeg reden om ons te informeren. En niemand anders is in de studio dan Riek. Ze maakt ook programma's op straat. Ja, dat heeft hij gemerkt. Hè? Dat doet ze ook. En ze gaat het vaker doen, heeft ze beloofd. Dus we horen in de gaten. Mevrouw Riek Karig, wees welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, Norma van Gom. Die meneer die overvalt me weer, hoor. Ik kom net binnen.
0: Je bent goed in improviseren. Dat heb ik gezien, ja. Jaren. Je bent goed om snel tot actie over te gaan.
1: Bah ja, zo. Doe.
0: Ik laat je alleen met de luisteraars even, terwijl ik iets anders moet doen.
1: Oké.
0: Okay. 5-6 minuten.
1: Ja,
0: ga je gang.
1: Er is heel veel om aan het goede middag, lieve luisteraars.

luisteraars, mensen die me aanspreken van ja, ik hoor je niet meer. Ja, dat zal vast wel, maar ik ben echt heel, heel erg druk bezig. Op de achtergrond, want dat moet ook gebeuren. Sommige dingen, die zijn niet zichtbaar, maar op de achtergrond speelt er best heel veel werk. Ook met name, ja, de aftrap is geweest de 1 juni. De start van de Kitty Kottie maand is geweest. Dat was ook heel erg mooi. Ik ben bijzonder vereerd dat die meneer Roy Groenberg Kaikousi dit al heel lang doet. En gedreven doet. En allerlei ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, die gaan de goede kant op. Die wijzen in een positieve spiraal. Met name Amsterdam. Amsterdam is een voorloper in vele dingen. Men volgt Amsterdam op de voet, al zeggen ze het niet altijd. Maar er wordt wel naar ons gekeken. De start van die Kitty Kottie maand heeft heel veel activiteiten die plaatsvinden in de maand juni op weg naar 1 juli. Ik benoem dit omdat dit best wel belangrijk is om te ervaren en te zien dat er tijd moet zijn voor bezinning. En bezinning is heel iets anders als vieren. Vieren, dat kunnen we heel goed. Onze Sranamang Sang. Wat vieren betreft, feest, uitbundig zijn. Nou, dat kunnen we als geen ander land en persoon. Ons sap sik ons refi. Maar zie je, de bezinning is best een beetje lastig. Stilstaan, dat is niet altijd een optie. Maar je moet wel teruggaan om te kijken hoe het was, waar we nu zijn en hoe je verder wil. En daar denk ik dat een Kaikousi daar een echte spijker op de kop slaat, omdat hij het heeft over doorwerking. En die doorwerking, dat moet je sowieso goed in de gaten houden. Want men is natuurlijk best wel een beetje snel om aan te geven, ja, maar Asani is toch al zo lang. Waar slaat het nou op? Waar zijn ze mee bezig? We hebben allerlei onze vragen. Maar als iemand een komma zet of ergens een vraagteken plaatst, dan komt er iets achteraan. Maar wat komt achteraan en hoe wordt het ingevuld? Nou, al deze vragen en al deze dingen, daar zijn zoveel organisaties op dit moment mee bezig om activiteiten te ontwikkelen die heel goed passen bij onze doelgroep. En de mensen doen enorm hun best. Als je gaat kijken naar wat er allemaal zich plaatsvindt, is waarmee ik dan te maken heb, is bijvoorbeeld, mensen moeten aangekleed worden voor bijeenkomsten. Eentje daarvan is op de Dam staan. Daar hebben we gekozen om te beginnen met een aantal kotomissies kleden, aankleden. De kleding moet gemaakt worden, het moet gesteven worden, komt van alles bij kijken. U weet het vast wel, hè, tapioca, hè? Ja, ja, ja. Dat hoort er ook bij, want anders zit het gewoon te slap, die koto. En dan moet het gestreken worden, gesteven worden. En er zijn zoveel mensen daarmee bezig. Kinderen worden gekleed, volwassenen worden gekleed. Muziekgroepen zijn in de startblokken. Allemaal voor het ene feest. En voor het een, voor die, eigenlijk die ene dag. Maar er zijn nog veel meer dingen waarmee we bezig zijn. We zijn begonnen met die kotomissies. Vorig jaar hebben we de Antilliaanse gemeenschap gehad, die bezig is om ook aanwezig te zijn. Ze waren er vorig jaar. Dit jaar komen ze weer. En ik moet zeggen, het comité heeft

erg hard gemaakt om het een en ander voor elkaar te krijgen. Dit is dus een verzoek geweest om daar de vlaggen te hijsen. En het is 3 jaar afgewezen. En vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam gekozen om het nu elk jaar te doen. Nou, geweldig. De mensen die achter de schermen gewerkt hebben. Proficiat, geweldig. Dit is geschiedenis en dit zal ook blijven gebeuren. Om te herinneren alles wat geweest is. We hebben het vaak gehad over vertel het verhaal. Vertel hoe het gegaan is. We zijn blij dat de scholen een beetje betrokken worden bij dit geheel. En ik zie steeds meer scholen ook een beetje kitty-kotty vieren. Alhoewel het niet helemaal is zoals het moet, maar het begin is er. We starten, dus dat gaat. En waar we heel blij mee kunnen zijn, is dat ook in de schoolboeken het een en ander komt te staan. Waarin leerlingen, hoe klein dan ook, meer komen te weten. Niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over het slavernij en alles wat daarmee samenhangt. Het is een stap in de goede richting. Het gaat niet al te vlug zoals wij dat willen, maar we moeten geduld hebben. En ik denk dat het eindresultaat loont. Of wij erbij zullen zijn, dat weet ik niet zeker. Maar de handen in elkaar slaan en samen dingen doen, verdient prioriteit. En dat is dan op de Dam. Daar gaan wij, moeten wij om 8:30 zijn, 30 juni 8:30. En om 9:00 gaat de vlag halfstok. Dat is 30 juni. Op 1 juli hetzelfde, ook om 9:00. 8:30 verzamelen we. 9:00 gaat de vlag. En om 4:30 zijn we weer terug, zodat we de vlag gezamenlijk kunnen hijsen. En daar hebben we nog een verrassing bij. Dat is dus het eerste jaar waar het in het orkest, het muziekorkest uit Amsterdam Zuidoost, een 30 minuten lang ten gehore zal zijn. Ik hoop dat u daarbij kunt zijn om getuige te zijn van de eerste momenten. De momenten waar dingen gebeuren. Dat u kunt zeggen van, ai, mi ben drape. Mi ben drape. En zo hebben we ook nog de Tori 29 juni op het Surinameplein vanaf 6:00 middags. 30 juni officieel de dag van besef. En dat is ook om 6:00. En wat ik ook nog weet, er zijn nog wel wat activiteiten. Ik heb begrepen bij Alakondre zaterdag 26 en 27 juni, als het niet goed zeg. En

0: laten we met z'n allen kijken op welke kant wij dat kunnen brengen. Maar dat belooft wat te worden. Ik zou zeggen, lieve mensen, stem af. Blijf op de hoogte. Doe mee. En u zult echt merken, we maken stappen. Wees va. Kleine stappen. Maar ze werken. En iedereen, echt iedereen die bezig is om hoe dan ook vorm te geven aan deze belangrijke zaken die Suriname aangaat, wil ik alvast bedanken. Want de inzet is groot. We onderschatten wat mensen doen, hoeveel mensen geven, wat ze enorm inzetten voor deze dagen. Lieve mensen, Grand Tanje voor alles wat jullie doen. Het is niet weggegooid. Denk niet van, ach ja, moeten we weer. Of, ach, datzelfde verhaal horen weer. Nee, we blijven het verhaal doorvertellen, hè, lieve mensen. Ja, toch? Dat zullen we blijven doen totdat het gehoord wordt en ingevuld wordt zoals wij dat zouden willen. Zodat wij, onze kinderen en onze kleinkinderen weten welke positieve dingen mensen gedaan hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want zo makkelijk gaat het niet. Het is niet de eerste keer dat er organisaties gevraagd worden, waar zijn jullie mee bezig? Ja, moet dat nou weer? Of het is toch nu genoeg? En ook onze eigen mensen, hoor, die daar niet altijd achter staan. Maar ik kan u vertellen, geloof me, het is nodig. We moeten blijven strijden. En er zijn heel veel positieve dingen die gebeuren. Laten we ze blijven benoemen. Want dat is dus niet zomaar. En houd moed. Hou vast en zet door. Dat is mijn boodschap voor vandaag. Norman heeft netjes gegeten. Oh. En,
1: gegeten? Wie? Norman?
0: Nee, hoor.
1: Nou, iemand heeft me gevraagd om je te vragen waar een lekkere dille wordt verkocht.
0: Ik heb begrepen dat het ergens in Zuidoost is, maar ik weet niet precies waar. Maar het is alleen op een bepaalde dag. Als je gaat, is het er niet.
1: Oké.
0: En ik weet dat jij daar niet gaat.
1: Nee.
0: Je hebt geen tijd, hoor.
1: Ik weet niet eens waar het is. Maar luister.
0: Ja, vertel.
1: Dit wat ik net heb gedemonstreerd is om de luisteraars te laten zien welke talenten er rondlopen binnen de organisatie. Je komt van de straat met iets anders in je hoofd en je zit voor een microfoon een verhaal te vertellen. Niet iedereen kan dit doen, luisteraars. Niet iedereen, en kan ik ook niet met iedereen doen. Ik weet precies bij wie ik het kan doen en zeggen van, hey, ik vertrouw jou de microfoons. Van mate, je hebt genoeg inhoud, genoeg informatie. En ja, je zit gewoon te vertellen trouwens. Arie, je zit ook al jaren in het vak. En je werkt ook met kinderen, dus je moet vaak verhalen vertellen aan kinderen. Dus dit is een makkie voor je. Makkie.
0: Nou ja, dat denkt men, hoor. Ik weet het niet. Ik heb er geen woorden voor, maar ja, goed. Sommige dingen ben je dankbaar voor.
1: Ja.
0: Hè? Zo moet je het zien. En je in staat stellen, in dienstbaar opstellen. Dat is geen gave. Dat is iets wat van binnenuit komt. En dat je dienstbaar mag zijn voor de Surinamers en de Surinaamse gemeenschap. Dat vind ik wel, ja, dat is een pre. Dat heeft mijn voorkeur.
1: Ja, ik zie het.
0: Vooral de radio.
1: Ja. Laatst vertelde je, in een vergadering zaten we. En toen vertelde je dat je omringd was door 17 mannen. Of hoeveel waren het?
0: Ja, we waren met z'n 18e, ja. Maar dat was de tijd van Kankantrie.
1: Ja.
0: Kankantrie.
1: You are me iedereen.
0: Ja, veel mannen. Maar het zijn mijn broers. Mm. En er zijn nog een aantal van. En die volgen mij gewoon. Hè? En ze zijn ook een beetje blij dat ik nog bezig ben.
1: Ja.
0: Want het is toch wel een aantal jaren. Hè?
1: Ja, heel goed hoor.
0: Een aantal jaren.
1: Heel mooi. Maar ik heb je gevolgd op afstand. Ik heb niet alles gehoord hoor. Maar vertel me nog eens een keer. En de luisteraars van Maart. Dam. Wat gaat er daar gebeuren?
0: Daar zijn afgevaardigde mensen die namens een bevolkingsgroep staan, waar de vlag gehezen wordt. En met name 30 juni en 1 juli halfstok. En 's middags, en dat geldt voor 1 juli...

0: heel erg belangrijk. Want daar gaat ook de halfstok, die gaat weg. En daar wordt de vlag gewoon gehezen. Dus helemaal. En dat is een bijzonder moment. Ik vraag ook de luisteraars om te kijken of jullie kunnen om aanwezig te zijn. Wow. 1 juli om 3:30 verzamelen we.
1: 'S middags.
0: Ja, want om 4:00 gebeurt het exact. Er zijn mensen van de gemeente Amsterdam die daarvoor worden ingezet. Die komen en precies om 4:00 gaat het gewoon omhoog. Als je 2 of 3 minuten of 5 minuten daarna komt, is het voorbij.
1: Zo.
0: Ja, heel strak. En dat gebeurt ook 's morgens.
1: 'S morgens ook?
0: Ja, 's morgens om 8:30 verzamelen we en om 9:00 gaat de vlag halfstok.
1: En hoe vaak hebben jullie dat al gedaan?
0: Kijk, het is 3 jaar afgewezen, Norman. Het was altijd aangevraagd door het comité. En het is 3 jaar afgewezen, maar vorig jaar hebben ze toegezegd dat het mocht. Er zijn op de achtergrond heel veel dingen, papierwerk, wat moet gebeuren. En dat wordt ook gedaan door het comité. En met name mensen die zich speciaal daarvoor inzetten. Er komt heel veel bij kijken, veiligheid, je moet namen doorgeven. Alles wordt echt tot in de puntjes uitgezet. Wij moeten zorgen dat we aanwezig zijn. Het plein wordt schoongemaakt. Want daarvoor zijn er activiteiten.
1: Mm.
0: En als er activiteiten zijn, dan wordt het een beetje moeilijk. Als dan de volgende dag of misschien een paar uur daarna wij er moeten staan. Mm. Dan staan we er. Maar dan komt die man daar aanrijden met die vlaggen. En dan moet het hele plein schoon zijn. Daar zorgt de gemeente voor.
1: Ja, heel mooi. Daar
0: hebben we niets mee te maken.
1: Ja. Dus bij deze doe je een oproep om aanwezig te zijn. Ja. Bij onze luisteraars en iedereen die dit hoort.
0: Absoluut.
1: Praat aan Jonsu Gomorrofano. Ja. Want als er 5 mensen staan, zeggen ze ook van... Nou, het heeft geen nut. Ja. Volgend jaar doen we het niet meer, hoor. Ja, ja. Dus ze moeten zien van, kijk...
0: Ze moeten zien dat er mensen komen om dit te ondersteunen. Ja. Want dit is iets dat altijd gaat blijven.
1: Mm-hmm.
0: En de wethouder komt. Er worden waarschijnlijk scholen ingezet... waar kinderen ook betrokken worden bij het hijsen van de vlag... En wat voor het eerst gaat plaatsvinden, daar zijn we zo blij mee dat het een muziekorkest gaat zijn.
1: Zo.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Mooi, ja.
0: Ik moet het nog zien, echt, voor me. Maar de voorbereidingen zijn in zoverre dat we zeker zijn dat ze komen.
1: Oké.
0: Ja, ja.
1: Mooi.
0: Mensen, u moet dat echt zien. En laten we met z'n allen kijken. Want alles... Alle kleine beetjes helpen. Alles wat men doet, heeft een best wel een gevolg. Want de gemeente en al die ambtenaren, die kijken van, is er behoefte hieraan? En zijn het mensen die het ondersteunen? Waar zijn die bakamangs van die Surinaamse gemeenschap? Yes. Pelemande.
1: De Luku.
0: Isabi de Maiko Luku.
1: Oh, de Sribete. Oh, dan liep de Meknes in die trajari.
0: Trajari, ja. Of we zeggen van nee, er is toch geen belangstelling. Ja, dan hoeft dat ding niet meer.
1: Ja.
0: Maar we hebben het nu wel al voor elkaar dat het gebeurt.
1: Oké. Okay. Wat ga je doen namens 30 juni? Nee, Stichting Eer en Herstel.
0: Ja.
1: Eer en Herstel 30. Aanstaande zaterdag. Ja.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Wat ga je doen?
0: Nou, wat ik ga proberen te doen... Kijk, mensen hebben het vaak over jongeren. En ik wil... er zijn al veel organisaties die het sec hebben over de nazaten en het slavernijverleden. Ik heb gekeken van wat kan ik daaruit lichten... om een bijdrage te leveren aan het geheel... En waar ik het over ga hebben zaterdag is over een stukje educatie. Educatie voor onze kinderen en kleinkinderen, jongeren met name. Want het lijkt wel een ondergeschoven kindje. Men roept vaak, ja, jongeren dit. En we moeten meer met jongeren doen. Maar als je uiteindelijk kijkt, zie je dat er weinig gebeurt. Er zijn wel organisaties die echt goed bezig zijn. Daarover heb ik het niet. Ik heb het over de uitvallers. Uitval, schooluitval.
1: Ja.
0: Daar wil ik het eruit lichten. En ik probeer het op de kaart te zetten, omdat er veel te veel jongeren thuis zitten op het moment. Mm. Daar wil ik op ingaan. En als er mensen zijn die hierover wat willen zeggen, altijd welkom. Want ik weet natuurlijk niet alles. Ik ga proberen om te praten met jongeren. Ik kijk naar ouderen. Iedereen die met jongeren bezig is, Kakayesi, we moeten het samen doen, want onze jongeren, die kunnen het heus wel. Alleen, er spelen heel vaak dingen waar je niet de vinger op kunt wijzen. Laten we zeggen, minderwaardigheidsgevoelens komen aan te pas. Er niet bij willen horen, kunnen horen. Ik heb een meisje vaak afgelopen week meegemaakt die huilend thuis kwam. En na heel veel ondervragen, ja, is er wat? Nee. Is er iets gebeurd? Nee. Na lang praten kwam het eruit, huilend, dat ze op school een jongen wat tegen haar gezegd heeft. Mm. Nou, wat heeft die jongen dan gezegd? Ja, die jongen heeft gezegd, ik wenste dat je dood was.
1: Zo.
0: Nou, dat is natuurlijk niet mis. Dan moet je daarmee aan de gang. En dan kom je terug van, hoe is het gegaan? En wat is gebeurd? Ja, ik moest daarna opstaan waar ik zat. En ik moest naar een andere plek en ik vond het niet eerlijk. Ik vond het helemaal niet eerlijk. Ik had niets gedaan. Hij heeft tegen mij gezegd, ik heb alleen... Ik zeg, wat heb je tegen hem gezegd? Ik heb tegen hem gezegd, hou je mond. Hmm. En dat heeft de meester en de juf, weet ik veel, gehoord. En zij moest opstaan. En dat meisje was verdrietig. Het is wel een klein ding, maar de gevolgen kunnen groot zijn voor dat kind dat zo geweldig in de klas zit, lekker bezig is. Dus dat soort dingen wil ik dus gaan doorlichten, met mensen bespreken en kijken waar we de oplossingen kunnen zoeken. Ik noem maar één voorbeeld, hè, want er zijn er dus een heleboel. Ik ben vanmorgen naar een school geweest waar een kind geweigerd wordt. Ze willen dat kind dus niet meer op school.
1: Oh,
0: ja.
1: Waarom?
0: Ja, ze kunnen dat niet meer ondersteunen. Als ik heel eerlijk moet zijn, er is een 16 keer absentie. Dus hij is niet verschenen. Hij gaat uit de klas. Heeft verschillende vrienden waarmee hij optrekt. En dan wordt er gebeld en dan is de man weg uit de school. Dus,
1: leeftijd?
0: 13 jaar.
1: Oeh, moeilijke leeftijd.
0: Ja. Ja, ja. Weet je, er spelen heel veel factoren. Je kan zeggen van ja, puberteit, van alles. Maar de school houdt daar geen rekening mee.
1: Voorop.
0: Ja, ja, ja. En dan
1: voor,
0: gaat de school...
1: En dat is geen goed voorbeeld voor die anderen ook.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee. Dus... 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
1: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
0: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
2: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
0: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 26 kilometer file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44. Op de N9 Alkmaar-Den Helder tussen Schoorl en Sint Maartenzee 2 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat er nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

maar in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. De scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Fautang. No, no, no, no, no, kom si Alan aan. Fautang.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit.

0: op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zou de cliënte gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu...

0: cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk met een aantal personenwagens. En de N242 van Alkmaar naar Heerhugowaard. Daar staat bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dus geniet ervan. Hallo tante, je bent een sexy meid. Ah, noem je takje naar mij. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Zoetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in 2 culturen over opgroeien tussen 2 werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd

0: India, China, Pakistan, wantu Afrika kondre lek Nigeria, dengo specialiseer den srefi in na technologi. AI, idea de we karden experts, de fenuro kona her grond tapu. E bai oso nga grond, ja in Amstelveen nga wantu trapresi moro in na kondre disi. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in de techniek AI en dan was aan die vrede.
1: Als zo je ziet, als door het programma die ziet, dan je ziet dat je deskundige autonome industrie van liever wat bijdraagt.
2: Klopt.
1: Zo je kan informeren, dan brada dan als je dat moet
2: beter. Precies, look up. De voetballers, de massa op money, moest investeren voor corrupte data dat uno liben die AI met AI kon corrigeren a data san corrupt, san trauma pot inen. De mine bribin deep seek na de sneisi boweng.
1: Pasan na deep seek?
2: Deep seek na een programma like ChatGPT maar voor de sneisi. En sa de sneisi do, die de sneisi shitaki a informatie en dat na a clue factor if manga inono. Die de sneisi shitaki, ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is wat de Sneesie doet. Dat de Sneesie bouwt de diepziek, de egi van de Sneesie bouwt. Omdat de Sneesie want vertelt een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar Copilot. Dus de mago bouwt de egi van en dat ben van Charu Blakamango.
1: Maar, Ligado. Look who so many black man in America want you can take them. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one comes up an idea like Sadeh Shinsu do to tell the editory. No
2: that,
1: one of them.
2: Me no magia antwoord fast on that. Me no ma. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na black man, maar de mei bouwing onder a dak voor traso to suma. En sterker nog, as ansa de sneezy bouw, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouwen. Dus zou de Westerse ben bouwen. Ik heb een laatste paragraaf van dat naar een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
2: De ego om AI. De voorouders voor ons hebben overleefd zonder AI. En de man bouwt de kennis naar het systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb een AI van
2: Nodu. Van Nodu. Ja.
1: Dat ik heb een sek over Ablakamang.
2: Ablakamang.
1: Ik heb een sek over Ablakamang. Dat ik no een AI van Nodu, dat moet ik dat yo hore ching alasani okto vinti alasani chenchi de and for our kind in a four standard videos on that the stock who up a if a no
2: do club
1: man a flu na lexa you ever teri na suma na den suma
2: say profiter fin
1: and say it as abra a i that it can look oku tapa spirituele fu uno
2: club
1: suma na den suma.
2: Precies.
0: Vooral ono den dongru nanga de moksiwang. Moest leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmonik

In van harte, goedendag lieve luisteraars die nu afgestemd zijn op de radio, op Maret Radio. Voor degenen die er nu pas bij komen, we zijn al een tijdje bezig via het internet all over the world. En nu zijn we natuurlijk in Nederland bezig, in Amsterdam, Groot Amsterdam. De mensen te Purmerend, Almere, Lelystad, de mensen te Rotterdam. En wij groeten u en heten u een van harte welkom toe. En wensen u een aangename luisterstemming toe ook. We hebben het vandaag verschrikkelijk leuk en gezellig gehad tot nu toe met de heerlijke pokus uit de oude doos uit Suriname. Boogie en de Exmo Stars hebben we gehad. We hebben de Mixmo Stars gehad. We hebben de Sukuru Sani gehad. We hebben allerlei artiesten die tot de verbeelding spreken nog steeds uit het verleden. Hebben we vandaag de revue.

laten passeren en aan ook bijten. We gaan door tot 7 uur. Dus tot 7 uur ben ik uw gastheer. Zometeen hebben we een gesprek, als het goed is, met mevrouw Lenny Leontine Freke. Zij zingt Corrie van der Bos. En we gaan er bevragen daarover. Hè. We willen van de hoed en de rand weten. Leontine vertelt in deze door Dennis Rutsch geschreven en geregisseerde in intieme muzikale theatervoorstelling haar eigen verhaal. Dochter van een Surinaamse moeder en een Zeeuwse vader. Dat is zij. Ze navigeert dus tussen twee culturen, twee identiteiten en soms tussen de verkeerde mannen. Altijd de verkeerde mannen. Nou, ik kan niet wachten om Leontine hieromtrent te bevragen. Verkeerde mannen, hoe zien die mannen eruit? Hoe zien verkeerde mannen eruit? En hoe herken je verkeerde mannen? Wat zijn verkeerde mannen? In ieder geval, we gaan het met Leontine straks erover hebben. We gaan nog eventjes 1 minuutje naar die heerlijke pokoe. Toen was het nog mooi. Ik weet niet of het nu nog mooi is, maar in die tijd kon je iemand voor een dansje vragen en dat danste je body to body, soul to soul bijna, op de tonen van die muziek van die tijd. En corona, zoals ik het al gezegd heb, heeft ervoor gezorgd dat wij helaas niet meer op die manier konden dansen gedurende een hele tijd. Hè. Gedurende de hele tijd van corona was dansie anders geworden. En wij, Saranamangs, die gewend zijn met onze soul en onze bigi poku, dat we op een bepaalde manier dansen. Je weet, dansen is ontzettend goed voor lichaam en geest. We konden het even niet. Nu gelukkig kunnen we het weer. Maar toch is er een kleine twist, een kleine verandering ingetreden in de manier waarop we dus met elkaar dansen. Ik wil het daar niet te lang over hebben op deze mooie dinsdag. Zonnige dinsdag in Europa. Zonnige dinsdag in Suriname, hoop ik. Want het is regentijd al daar. Maar ja, alweer mooi vaarlijk. Het is tussen de 25 en de 32 graden in Amsterdam. Dus minirokjes, korte broeken, billenshorts en dat soort dingen. Poeh, te veel om allemaal te aanschouwen. Ik ben in mijn korte mouw. Mijn zat me op besrokken. Ja. En mijn olle broekoe. En dan mijn vier misref. Lek midena sranang. Laten we doorgaan met Boogie. En Sweet Story in Jericho. Die is naar Sweet Story bij Maart Radio. Hoi, stap sranang aan Boogie. Boogie, waar ben je? Je bent ineens verdwenen. Dat is niet de bedoeling. Je moet hier blijven. En dan moet je een lekkere pokoe maken voor ons.

0: dichtbij. Oké. Okay.
1: Mooi zo. Lieve luisteraars, even kijken als het gaat lukken. Ik heb onder de knop mevrouw Leontine. Leontine Freke. En als het goed is, dan moet ze me horen. Dankjewel hoor, Boogie. Laten we kijken als mevrouw Leontine me hoort. Hallo, goedendag mevrouw Leontine Freke. Hoort u mij?
0: Jazeker, ik hoor u.
1: Fantastisch, fantastisch. We hebben contact met u gezocht omdat u eigenlijk aan de vooravond staat om een geweldig optreden, theateroptreden te doen. Leontine zingt Van de Bos. Heb ik het tot dusver goed allemaal?
0: Nou ja, ik zing inderdaad liedjes van Connie van der Bos in mijn voorstelling Van Dichtbij in Twee Culturen.
1: Ja.
0: En ja, wat ik eigenlijk doe is, ik vertel mijn eigen verhaal als dubbelbloed zijnde.
1: Mooi.
0: Want van moeders kant ben ik een Agard Perotti en van vaders kant dus een Freke.
1: Okay.
0: Dus ik vertel mijn persoonlijke verhaal als dubbelbloed en dat kleed ik aan met liedjes van Connie van der Bos.
1: Fantastisch. Perotti, ik ben een Pengel. Waarschijnlijk komen onze stamvaderen van dezelfde plek als het goed is. Maar goed, dat is ergens in Para.
0: Plantage La Plus

0: periteen. Plantage
1: La Prosperité. Ja, ja. Ik kan u garanderen dat er nu de Purmerente heet het, hè? Purmerente, een heleboel van uw familieleden gekluisterd aan de radio zitten. Die trotse paranen, hè? De trotse mensen van La Prosperité, oftewel Bersaba. Goed, dat theaterstuk. Eén ding heeft mij aandacht gegrepen. U heeft mooi uitgelegd dat u dus inderdaad twee culturen en u bent ook tweelijnig, twee richting op de een of andere manier opgevoed. Klopt dat?
0: Wat zo is, is mijn moeder is gewoon echt standaard Surinaams toen ik jonger was. Dus ik heb die ouderwetse Surinaamse opvoeding gekregen.
1: Ja.
0: En als je dan opgroeit in Zeeland, in Vlissingen, zijn dat wel twee werelden.
1: Zo.
0: Dus dan heb je een wereld die thuis...
1: Hey.
0: En je hebt een wereld buiten.
1: Ah, joh. Maar nou ben ik nieuwsgierig. Ik wil natuurlijk jou het gras niet voor de voeten wegmaaien. En de nieuwsgierige luisteraars wil ik ook niet een beetje van het theater afhouden. Ze moeten juist gaan. Maar die typische Surinaamse opvoeding. Hoe heb je dat ervaren? Vertel ons... Eventjes in het kort, hè? Wat je daarmee bedoelt. Hoe zag het eruit?
0: Ja, wat ik daarmee bedoel is... en dat komt niet zo op die manier duidelijk in de voorstelling naar voren... want nogmaals, het is een muziektheatervoorstelling.
1: Precies.
0: Dus het zijn meer liedjes dan monologen.
1: Mooi.
0: Ik heb wel een stuk, ik heb wel een aantal monologen, een aantal scènes... Waar ik dingen in vertel. Maar waar het bijvoorbeeld naar voren komt is... als ik het heb over die ouderwetse Surinaamse opvoeding... ja, dan praten we over die mattenklopper... dan praat je over die slipper... dan praat je over meer dan dat... waarmee er wordt geslagen.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, het zijn andere tijden. Ik ben dit jaar ook 50 geworden.
1: Kijk,
0: dus als je nu mijn moeder hoort, dan zegt mijn moeder... heeft het tegenwoordig over time-out. Geef dat kind een time-out. Maar dat was niet de moeder die ik had.
1: Nee, hè?
0: Dus om het even te illustreren, als je op een feestje bent en je Surinaamse tantes zeggen tegen je, hé, Leon, je noem ik grap naar je maaieren. Dan weet je wat voor soort opvoeding ik heb gekregen van mijn moeder. Ik hou van mijn moeder, hoor, en ik draag er op handen, echt waar.
1: Ja,
0: maar dat waren wel de tijden.
1: Ja, fantastisch. En zeg, Leontien, ik ben nieuwsgierig, want je zingt die liedjes van Connie van der Bos... en daarmee vertel je eigenlijk het verhaal. Is het een nieuwe voor ons, hè, voor de Surinaamse gemeenschap? Je doet het natuurlijk niet alleen voor de Surinaamse gemeenschap, je doet het voor Nederland... Maar ik kan me voorstellen dat een heleboel Surinaamse mensen... die zichzelf daarin zullen kunnen willen herkennen... er naartoe zullen willen gaan. Deze vorm van vertellen... is dat voor de Surinaamse scene een beetje nieuw of niet?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het een nieuwe manier is van vertellen voor de Surinaamse scene.
1: Nee,
0: want ik denk dat er heel veel muzikale vertellingen zijn gemaakt. Als ik kijk naar voorstellingen van waar Manouchka Zegelaar bijvoorbeeld in speelt.
1: Okay.
0: Dat zijn fantastische voorstellingen. Dus nee, daarin is het niet nieuw.
1: Nee,
0: Wat ik denk wel nieuw is, is om vanuit het perspectief van een dubbelbloed te vertellen.
1: Okay.
0: Want we hebben heel veel witte stemmen in het theater.
1: Okay.
0: We hebben zwarte stemmen in het theater. Maar hoe beleeft iemand vanuit met mijn identiteit het om in Nederland te zijn of om in Fort Zeelandia te staan? Hoe komt die geschiedenis dan binnen?
1: Zo.
0: Dat is denk ik wel een nieuw perspectief. Okay. En ja, de liedjes van Connie van der Bos... Ik ben ermee opgegroeid omdat mijn moeder een plaat van Connie van der Bos in de kast had staan.
1: Ja.
0: Maar ik werk met jongere muzikanten en artiesten. En voor hen is het gewoon helemaal nieuw. Dus die muziek is helemaal nieuw en wordt ontdekt. En wat ik heb gezien in Rotterdam, want ik heb 10 juni al mogen spelen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zag oudere donkere vrouwen, ik zag oudere witte vrouwen... En wat brengt ze samen? De muziek van Connie van der Bos. Want ze komen uit dezelfde tijd.
1: Wow.
0: Ze hebben dezelfde dingen meegemaakt. En het verhaal wat ik breng is eigenlijk tijdloos. Want het gaat over jezelf vinden en ontdekken.
1: Ja.
0: Het gaat ook over de liefde. Het gaat over...

0: je identiteit als mens, maar zeker als vrouw.
1: Ja.
0: En dat dan met de tijdloze liedjes van Connie van der Bos.
1: Oh.
0: En bruine bonen met rijst.
1: Bibi met R gaat nooit ontbreken natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus die hoort er ook bij.
1: Ja.
0: En ook in dat gerecht zie je ook hoe mijn dubbelbloed zijn samen is gekomen. Omdat bruine bonen komen van het Zeeuwse platteland. En de Zeeuwen hebben die bruine bonen meegenomen op de tocht naar verre oorden. En zo ook Suriname.
1: Ah, jee. En dus, voor jou, baby, met R was geen vreemde zaak.
0: Absoluut niet.
1: Nee,
0: absoluut
1: nee.
0: Niet. Dus, en mijn moeder maakt echt een hele lekkere bruine bonen met rijst.
1: Maar we gaan het samen met jou beleven. Althans, jij gaat ons... Mag je toetwaaieren?
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel,
0: zeker.
1: Dankjewel. Je gaat ons natuurlijk meevoeren door... pardon. Door een tijds... hoe zeg je dat? Lijn. Een tijdslijn, hè? Van Connie van der Bos. Van het verleden naar heden, naar het heden. Met muziek. Met muziek ga je dat verhaal vertellen. In jou. Dat van jou wat ik gelezen heb. Heb ik toch wel iets gelezen. Waarvan ik dacht, nou hier moet ik er wel over bevragen.
0: Ja.
1: Als je vertelt hoe je ontwikkeling zich heeft vervoltrokken. Zeg je ook... praat je ook over foute mannen die je ook bent tegengekomen op weg naar 50 jaar Leontine. Maar hoe zien hoe zien die gasten eruit, die foute mannen? Ik ben hartstikke benieuwd vanuit jouw perspectief.
0: Nou, ik heb geen foute mannen om te tonen in de voorstelling. Dus ik moet de vrouwen die even Candy Eye willen komen halen, zal ik moeten teleurstellen.
1: Ja.
0: Want ik sta in mijn eentje op het podium samen met mijn toetsenist, trouwens, Gerben van Etten. Nee, maar hoe zien foute mannen eruit? Ja, dat zijn mannen die geen verantwoordelijkheid nemen, die je hart breken, waar je alles voor wil doen, maar waar je niks van terugkrijgt. Dat zijn foute mannen.
1: Ben ik blij dat Suriname ze niet heeft.
0: Ik denk dat het niet uitmaakt. Ieder land, hè? Ieder land kent zijn foute mannen.
1: Klaar. Ja.
0: En ik denk dat je als vrouw zijnde, of je bent gezegend dat je er nooit eentje tegenkomt. Maar misschien, ik heb nu een hele lieve, goede man.
1: Ja.
0: Goede vriend.
1: Ja.
0: En juist doordat je die foute mannen tegenkomt, weet je de juiste te waarderen.
1: Kijk eens aan. Mooi zo. En die ga ik inlijsten. In ieder geval, Leontine, ik kan eigenlijk bijna niet wachten om dat theatervoorstelling te zien, om erbij te zijn. Wanneer is dat en waar is dat?
0: Nou, zaterdag 27 juni in het Amsterdam Pleintheater. 6:30 gaan de deuren open. Er wordt gestart met bruine bonen met rijst van Peggy.
1: Ja.
0: Dan, en ook nog met een drankje. Om 7:30 begint de voorstelling. En ik heb een nazit met de schrijfster van het boek Dubbelbloed, Etje Cavoorn. Zij gaat in gesprek met mij en we gaan ook in gesprek met het publiek om het helemaal af te ronden. Dus dat is deze zaterdag in Amsterdam. Dus ik hoop... Ik hoop dat mensen gewoon in grote getalen aanwezig zullen zijn in dat kleine, intieme theater. En kom gewoon om te luisteren naar liedjes als Liefste of Ik Verspeel Je of Roosje Me Roosje. Maar dan wel gegoten in een nieuw jasje en bedoeld als leidraad voor mijn persoonlijke verhaal van een dubbelbloed.
1: Schitterend, schitterend. Ik roep ze op om te komen. Ik zal erbij zijn. Maar ik heb nog een vraag. En dat is, mogen wij als Maart Radio en zo de voorstelling registreren?
0: Registreren?
1: Ja, opnieuw.
0: Nou, zullen we daar even na dit gesprek even op terugkomen? Want er is best wel veel techniek aanwezig tijdens de voorstelling.
1: Oh.
0: Er wordt helemaal gefilmd.
1: Oh.
0: Maar laten we gewoon iets afspreken hierna. We gaan dat regelen.
1: Abon, dat we bel, baka uitzending. En mijn hoop, taki, en mijn sap zeker, taki, a theater ospang wat de moko lucatori en het is maar weer nostalgisch om het woordje toch maar te gebruiken, hè?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Je de waka en kan de wan traantje op pinken weg drapen ook toe.
0: Ja, nee, dat is dat. Ik hoop het, ik hoop het. Want ik zing bijvoorbeeld ook Blakarosu en ik zing ook Roosje met Roosje. Dus het hoort er allemaal bij. En dan hoort dat traantje er ook bij.
1: Jere dappe. Daarna mijn Roosje. verder kan ik niet. Dus om verder te kunnen zal ik van de partij zijn op, zeg het nog een keer, zaterdag.
0: Zaterdag 27 juni in Amsterdam Pleintheater. Om 6:30 eten bruine bonen met rijst. Om 7:30 de voorstelling.
1: Nou, Leontine, we komen massaal, dus hou onze borden gereed. Want we nema baby met R. En we geniet, we lafu en kan de wokri, we brasa makandra. Het wordt een spectaculaire, mooie dag.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. En tot zaterdag, maak je bos maar nat.
0: Tot zaterdag. Oké.
1: Nati borsu, we kom. En deze is speciaal voor jou, Leontien. Geniet ervan.
0: Dank je.
1: Zeg maar als je het kent.
0: Ja, dan moet ik hem wel horen.
1: Je hoort hem niet.
0: Nee.
1: Oh my gosh.
2: Nog zo dichtbij. Er is
1: nog steeds niet.
2: Dat ik nog zeggen wil.
0: Nee, heel vaag op achtergrond.
1: Oh jee, dan ben ik genoodzaakt om je te vertellen dat het gaat om... Wat ben ik blij dat de liefde bestaat van Connie van der Bos.
0: Ah.
1: Jammer, ga snel de radio aanzetten, dan kun je er nog van genieten.
0: Ja, is goed, dankjewel.
1: Okay. Dag Leontien.

al het geluid van Connie van der Bos, waar u dus zaterdag, zoals u net gehoord heeft, van kan gaan genieten. De muziek van Connie van der Bos in ieder geval. Een voorstelling van Dichtbij, zo heet dus dat theatervoorstelling, van Leontine Vreeke. En dat zingt ze liedjes van Connie van der Bos, gaat ons allemaal die daar aanwezig zullen zijn terugvoeren naar mooie tijden uit Sweety Sranang. Nostalgie, hè? We kennen die tijden nog met Wilma, Heintje, ga zo maar door. Connie van der Bos, die het nog hartstikke goed doet. Een grote levensliederen zingende zanger uit de Nederlandse de geschiedenis is André Hazes. Onmiskenbaar. André Hazes, man van het levenslied en zo. Die is volgens vele Hollanders veel te vroeg heen gegaan. En heeft behoorlijk wat liedjes gemaakt. Een behoorlijke over heeft hij. En we genieten bij tijd en wijle. Als je een café bezoekt, dan hoor je eentje van hem passeren. Van deze André Hazes. Hij heeft het goed gedaan. Je moet geen kwaad woord over André Hazes anders. Probleem met de mensen die van het levenslied houden. Maar ik heb ervoor gekozen om op dit uur eentje van André Hazes voor u af te draaien. Vindt u dat een goed plan? Ja? Oké, dan zeg maar niets meer. André Hazes, ik zeg niets meer. Even kijken. Heb ik hem goed? Nee, ik heb hem niet goed. Hier moet hij wezen. Kom op, André.

0: En dat is dus geluid van André Haas. Dus zeg maar niets meer. Dit is de laatste keer. Ik weet, ik kijk nu op meneer. Maar als het straks beter gaat, hoop ik dan dat je bij me staat. André Hazes, die heeft ons al langere tijd verlaten. En vanuit de hemel kijkt hij naar de aarde. En met plezier hoop ik. Er is ondertussen geworden. Het gaat hard 6:12. 6:12 in de uitzending van deze zender Maart Radio, uw beste vriend. Niet alleen in blije, maar vooral ook in bange dagen. Maart Radio, the sensational station of the nation. Ik heb het eerder gezegd in de uitzending over meneer Trump, hè, die de wereld wil dicteren welke kant de wereld op moet gaan. En als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. En hij heeft al geruime tijd aangegeven, maar elke keer weer geeft hij er een kleine herinnering aan dat voor wat de verdediging van de grenzen van Europa betreft, hij het in elk geval nodig vindt dat Europa dat zelf doet. Europa moet haar broek zelf omhoog ophouden. Amerika die wil dat niet meer doen. En terecht. Dat vind ik wel, hoor, terecht. Aan de andere kant, dan neemt hij wat hij vindt dat hem toekomt. Die Trump, zo zijn de Amerikanen nou eenmaal. Ze nemen wat ze vinden dat hun toekomt. En kijk maar, Venezuela. En als het ze niet lukt, dan ontketenen ze een oorlog. Kijk maar naar Gaddafi. Kijk maar naar Irak. Ik zie dat er een telefoon hier overgaat. Maar die telefoon gaat op de een of andere manier niet bij mij in de uitzending over. Beller, in dit geval is het Jan. Jan, kun je bellen op 4714291? Want ik weet mij geen raad met dat toestel waar je nu op belt. Maar blijf even bellen, dan neem ik op. En dat is nieuw voor mij. Even kijken, misschien moet ik het zo doen. Even kijken, Jan belt en ik neem op. Jan, hoor je mij? Meneer Ramkizoen, hoort u mij? Nee dus. Oh, hier gaat hij dan wel. Even kijken. Maarten Radio Vaart, een goede dag.
1: Ja, ik belde op WhatsApp, want gistermiddag zei meneer Etienne, ik moest bellen om te kijken of het in orde was.
0: Dat is geweldig, maar u begrijpt dat het een beetje nieuw is. Voor mij.
1: Dus hij heeft het niet goed.
0: Nee, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Ik ben degene die het niet goed
1: komt doordat je te lang in die en die regen daar bent gebleven.
0: Dat zou kunnen.
1: Als je verstand is met de regenwater.
0: Weggewassen. Laten we hopen van niet. Laten we hopen niet, Jan. Maar,
1: nee, natuurlijk. Mooi gesprek net met die dame die. Zijn dame, hè?
0: Ja, is een, ja, dame mevrouw Leontine Freken.
1: Dat ze die oude nummers van Connie van der Bosch gaat.
0: Ja, vind ik geweldig. Ik, ik wil het meemaken. Het
1: waren heel leuk in die tijd dan.
0: Ja.
1: Leuke nummers.
0: Ja, en ik weet het nog, Jan. In die tijd met Heintje en vader Abrahams.
1: Weet je wat ik ook, die Duitse slagers in de jaren 70 dat je hoorde op de radio hier. niet meer.
0: Nee, hè?
1: Nee, maar ja, die Duitse... Want elk café had je die Duitse slagers.

0: het weer.
1: Die hitte.
0: Ja,
1: ik weet niet of ze later zullen komen of morgen. Maar het is geen doen om in deze
0: zon
1: met de fiets post te bestellen.
0: Maar ja, ik kan me voorstellen, het is heet.
1: Ja. Nou, ik heb het koel hier, hoor. Ik woon bij een dijksgracht.
0: Oké.
1: En ik had de burgergracht.
0: Veel wind?
1: Nou, geen wind, maar door het water is het echt koel binnen.
0: Oh, wauw, lekker.
1: Ik heb geen zon aan mijn woonkamer. Vanaf tot 10 uur 's ochtends wel, maar daarna draait het naar de achterkant. En dan blijft je woonkamer koel.
0: Cool. Inderdaad.
1: Iets anders, meneer.
0: Ja, gaat u gaan.
1: Soms moet je echt lachen, meneer. Scherpt aanpakt, stop spookambtenaren aan.
0: Ja.
1: Salaris snel geblokkeerd. Ik hoor meneer B. dat al 3-4 maanden zeggen.
0: Ja.
1: Maar nog steeds. Hij herhaalt het gisteren of vandaag in het parlement. Want hij is nu minister van Binnenlandse Zaken.
0: Zo.
1: En dan vraag ik me af. Als deze meneer niet moet oppassen. Want alle partijen hebben meegedaan dat 2000 ambtenaren in het buitenland wonen en salaris ontvangen.
0: Ja.
1: Behalve die spookambtenaren in Suriname. Ik vind, je moet de spookambtenaren en die ambtenaren in Nederland of buitenland, want we weten niet of ze hier zijn kunnen in het Caribisch gebied zijn, gewoon al die jaren dat ze geld hebben ontvangen, gewoon de waarde naar sturen.
0: Terugbetalen.
1: Terugbetalen.
0: Op zo'n Hollands. Ja.
1: Nee, je kan toch niet dat 2000 mensen geld ontvangen al jaren salaris.
0: Nee.
1: En maar in het buitenland wonen.
0: Het is misdadig.
1: Dit is gewoon diefstal.
0: Is diefstal. En je vraagt je af wie dat in stand houdt, hè? Want,
1: nou, volgens dat artikel wat meneer B. zegt. Dit is een praktijk die alle partijen in de afgelopen jaren heeft
0: In stand gehouden. Maar
1: in stand gehouden. Zo zie je maar politici en hebben gewoon het 7-even mentaliteit dat in Suriname is, hebben ze uitgebreid met ambtenaren in het buitenland.
0: Ja. Is het zo erg? Even en dus. Ja.
1: Ja, dat is wel erg. Dus toen genoemd, ik heb nooit bij de ambtenarij gewerkt.
0: Ja, 1
1: keer een maand in Wageningen bij de postkantoor. Die man ging met vakantie.
0: Okay.
1: Kon ik hem invallen.
0: Mooi. Maar even terugkomend, Jan, want het is een heel belangrijk iets wat je aanwakkert. En ik ben. Ja. Eigenlijk jeuken mijn vingers om gelijk meneer B. te bellen. Maar bij Maart doen we het niet zo. We maken afspraken bij de mensen.
1: Je moet afspraak maken. Ja, je kan niet inbreken.
0: Ja. Nee, precies.
1: Dat zij het
0: onbeschoft.
1: Terwijl het dringende zaken zijn.
0: Ja,
1: maar ik lees even hier. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken gaat de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven, terwijl zij nog salaris ontvangen, opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling, zei de bewindsman.
0: Nou, Jan,
1: Dat wil zeggen, dat dit.
0: Ja.
1: Ik ben blij dat deze meneer, de minister, meneer B., ik heb altijd gezegd, deze man is een voorbeeld voor de Surinaamse politiek.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Dat is een kaliber die we weinig zullen in het heden en in de toekomst misschien zullen hebben. Maar dit, los van die man, dit kan niet. De overheid hier treft ook blaam.
0: Ja.
1: Je moet niet alleen de spookambtenaren en de, weet ik veel, mensen die opzij geschoven worden om naar huis te gaan, om

0: dat een andere bewind is. Dit is gewoon een misdaad van de politiek zelf.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dit is niet dat de ambtenaren... Kijk, ze zullen de vrienden of familie mogen zijn van politici en van partijen die het afgelopen, zeg maar, 60 jaar aan het bewind zijn.
1: Ja.
0: Maar dit kan niet.
1: Dat kan niet, nee.
0: Ik terwijl ben het de scholen, kinderen, wegen,
1: ja. Ja.
0: Niet op tijd gerepareerd worden. Ja. Ik had het vorige keer met u erover. De weg van 12 kilometer vanaf Molenpad, Zwartovenbrugstraat.
1: Ja. Belangrijke weg ook nog.
0: Belangrijk tot de nieuwe, hoe heet het daar, nieuwe brug, hè?
1: Ja, ja.
0: Die pas ook gebouwd is, ja. Een nieuwe brug.
1: Ja.
0: Dat 12 kilometer, het geld is van de IDB. Dus er is geld gereserveerd.
1: Oké. Okay. Ik onderbreek je. Hou dit punt vast. Er is geld gereserveerd. Dat zijn je laatste woorden.
0: Ja,
1: het nieuws gaat ons onderbreken en de reclame. Zometeen weer bij ons. Ga bellen zometeen en dan gaan we die tori praten.
0: Tot
1: zo, ja.
0: Nieuws.
1: Ja, oké. Okay. Dank je.
0: Jij bent toch geen 7-even?
1: Nee, ik ben 7 lang.
2: Okay. 7.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Velbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu €64.000 per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna €5 miljoen aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké dan.
1: Dat waren nog eens tijden. Deze van Sugruzani, Pompololi. Een greep uit de oude doos, een gouden greep zou je haast zeggen. Je hoort nog de stem van, de gouden stem van Glenn Snow. Hoor je erbij in die pokoe. Nou, wat was het toch een sterke formatie. Deze tijd met de Pompololi-tijd, Sugruzani-tijd. Dat was grandioos. 30 juni, herdenking monument op de Dam. Officiële onthulling, herdenkings- en bevrijdingsbeeld. When we were kings and queens. Bevrijdingsdialoog. Er worden herdenkingsvoorstellen, het proces Socrates met 1 minuut stilte en kranslegging met Patrick Mathurin, MC's en reggae band Ancient Future. De winnaar van Dichten om te dichten wordt hersteldichter. En wint €500 prijzengeld en draagt voor tijdens de voorstelling. Er is dus op de 30ste herdenkingsconcert met top super act op de Dam. Dus als u niks te doen hebt, dan bent u welkom op 30 juni op de Dam. Om erbij te zijn aan dit allemaal mee te maken. Tien over, 11 minuten over, 6 is er, is het. Ik ben tot 7 uur ben ik uw gastheer, wat deze uitzending betreft. En ik heb ervoor gekozen om dus na zo lange tijd weer de uitzending met muziek op te vrolijken. En we krijgen hier en daar wat informatie. Het telefoonnummer van Maarten Radio is 471-4291. En ik ben ervan overtuigd dat u toch wel het een en ander met ons zou willen delen. Toch? Het is zonnig, het is mooi weer. Tussen 25 en 32 graden. Het is precies als Suriname. De telefoon gaat en wij nemen op. Zeggen: goedendag Maarten Radio, u bent in de uitzending.
2: Ja, met mij weer, meneer.
1: Meneer Amkizoen, wees welkom. Inderdaad, we hadden ons gesprek niet af kunnen maken. Ja. Vanwege dus het nieuws en de reclame.
2: Nou ja, hoe meer ik dat artikel lees, hoe belachelijk ik vind het systeem wat gehanteerd is.
1: Ja.
2: Meneer B. zegt in het parlement als minister:
1: ja.
2: Er zijn mensen die zelf 2 tot 3 salarissen krijgen.
1: In Suriname of die...
2: In Suriname. Waarschijnlijk ook in die groep van die buitenland 2000. Maar dit, hoe kan dat? Dat een ambtenaar 2 tot 3 salaris kan krijgen.
1: Ja. Als het...
2: Je bent 40 uur in dienst, maar je krijgt 2 tot 3 salarissen.
1: Ik denk dat dit onderzocht moet worden. Als het zo droog leest, zoals u het gelezen hebt. Ik neem aan dat u het voorleest, hè, dus ja, citeert. Dan...
2: Wat ik zeg is wat meneer B. in het parlement heeft gezegd. Of, ik weet

0: weet of hij vandaag aan het woord is geweest. Want de afgelopen dagen zijn er een aantal vergaderingen. Ja. En iedereen maakt zijn eigen wet in het parlement. Ik las gisteren, meneer Adin, de voorzitter, tekent niet, maar zit wel in de vergadering. En als hij op zijn vingers getikt heeft, want je moet de presentielijst tekenen.
1: Zeker.
0: En dan komt hij met een verhaal, ja, dan dit, dan dat. Uiteindelijk tekent hij wel. Als je vindt dat het wel mag, dan hoef je niet daar nadien te tekenen, toch?
1: Ja, ja, nee.
0: Ja, echt, echt. Het is... Ik heb... Het is ons land, we zijn daar geboren.
1: Ja, we houden van het land.
0: We houden van, al ben ik 48 jaar niet geweest.
1: Dat is een lange tijd.
0: Ik volg het. Ik heb gisteren nog, heeft een vriendin van mij gezegd, Jan, als je komt kun je gratis logeren bij mij.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou ja, als ik een keer ga, dan zien we wel.
1: Ik denk dat ze lusten je rouw, Jan. Dus het zou
0: nee,
1: misschien...
0: Nee, ik ga niet parasiteren. Als je bij iemand logeert, dan moet je gewoon... Als het voor een dag of twee, drie, moet je gewoon mee de kosten betalen.
1: Ja, ik ga geen emmer met welke inhoud dan ook gieten over deze gemeenschap wanneer het gaat om de Surinaamse gemeenschap. Ik ben 7 maanden geweest en...
0: Ja. Ja, ik zag een keertje dat u geweigerd was. U moest een interview doen.
1: Ja, ja.
0: Men vond dat u niet goed gekleed was.
1: Ja, klopt.
0: Wat ik zag dat je een schoon en nette shirt had, ja. Een broek.
1: Ja.
0: En warmte.
1: Ja.
0: En als je buiten staat, kan je niet in een jas en das interviewen.
1: Dat hebben ze nog steeds graag in Suriname. Het liefst, hè.
0: Konden ze je overtuigen dat het niet mocht?
1: Ja. Ja, nou, in Suriname gaat het anders. Daar heb je nog een paar lijfwachten of hoe die dingen...
0: Security.
1: Ja. En die zijn geïnstrueerd en die zeggen tegen jou... het spijt ons, meneer, maar u mag niet naar binnen. Ja, waarom mag ik niet naar binnen? U bent protocolair, u bent niet gekleed. En ik geef jou een wijs advies, Jan. Neem het aan. Pak je biza, ga ergens in een bosje schuilen of zo, of ga naar huis, maar ga niet de confrontatie aan, want...
0: En de security.
1: Ja, doe dat nou niet.
0: Nee, maar u had toch geen misdaad gepleegd?
1: Nou, nee, maar het wordt een misdaad als je dus die confrontatie zou willen aangaan. Ik had het geluk dat op dat moment de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Journalisten.
0: Ja.
1: Die kwam Frans ook. Nee, dat was nog niet Nita. Nita is het,
0: niet,
1: ja, ze is het pas geworden voor de tweede keer.
0: Ja, ja.
1: En daar wil ik over praten, Jan. Over Surinaamse journalisten.
0: Ja.
1: En het is... Je weet...
0: Nee, maar ik las... kijk, dus SVJ...
1: Ja.
0: Ik vind dat jullie geen journalisten waren of zijn.
1: Precies.
0: En ik vind dat een kromme redenering. Als in een land nu alle soort tv en radio zijn via internet en zo.
1: Ontelbaar.
0: En als ze mogen uitzenden, dan vind ik... dat ze erkend moeten worden. Ze doen goed werk. U deed goed werk. Mevrouw, meneer, hoe heet die meneer? Harderwijk,
1: Gerald.
0: Harderwijk.
1: Ja.
0: Heb je nog een jonge dame in Suriname? Ik vind, want ik zag dat SVJ en de president zijn gaan zitten en ze gaan de zaak verschonen. Dat wil zeggen,
1: ja.
0: De vrije journalistiek die geaccepteerd is al die jaren. Die mensen zijn niet in dienst van niemand. Ze maken programma's. Je moet de mensen alleen wijzen. Oh,

0: aan de, code van Bordeaux.
1: Mooi.
0: De code van Bordeaux, daar, daar mag je. Of je moet zeggen, u moet ook daarnaast een vergunning aanvragen.
1: Ja.
0: Maar de manier, ik vond het, ik zeg het om, niet omdat u er slachtoffer was, maar ik vond dat dat niet kon, wat men toen tegen u gezegd heeft.
1: Ja.
0: U bent niet goed gekleed.
1: Ja.
0: Kijk, in een warme land.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat alle journalisten in Suriname, nou alle, maar de meeste, hè, dat, dat, ik, dat ze het niet eens waren en maar bij de volgende vergadering heb je kunnen zien dat iedereen zich, alhoewel Gerard Harderwijk, ik ben niet de enige die bent weggestuurd, ABC mocht er ook niet door. En, maar ik heb toch een reportage gemaakt. Ik ben, zoals het een goede journalist betaamt, en ik zet met klem journalist, ben ik toch het terrein opgegaan. En ik heb dus het verteld, het verhaal. En ik heb een, toen is er een politieman naar me toe gelopen. Maar ik was gelukkig al klaar met mijn reportage, half uur durend. En de woordvoerder van de president, Roberto Lintveld, die, die was bezig in het paleis, want het was in het paleis. En het was een gesprek met de president. Hè? En nou goed, er kwam een politieman naar me toe. En die vroeg me waarmee ik bezig was. Ik zeg nou, met mijn werk. En hij zei, nou, het is, ik mag niet filmen. Ik zeg, nou, ik film niet. Maar uw camera staat daar wel. Ik zeg, ja, zeker staat mijn camera daar. Maar ik film niet. Ik,
0: nee, u bent gewoon reportage aan het maken.
1: Maken, ja. En dat mocht niet. Dus ik moest opbreken. Halleluja, ik was klaar. Dus,
0: weet je wat ik zo jammer vind? Dezezelfde regering, de partijen, toen ze in de oppositie waren, hebben ze gretig gebruik gemaakt van de
1: Zeker.
0: Omroepen.
1: Zeker, 1000% zeker. Zelf de president heb ik verweten. Ja. Ik heb de president verweten. Ik heb gezegd, ik was bij het programma Maart Radio Internationaal.
0: Ja.
1: Stond u voor de deur. U was er altijd. En nu bent u president. En het kost me zoveel moeite om een behoorlijk gesprek met u te kunnen voeren. Ik kom niet verder dan goedendag en gefeliciteerd. En enzovoorts. Maar al deze mensen rennen naar Jan, naar ABC, omdat je daar meneer S hebt en
0: ja, weet ik.
1: En nog een andere
0: Bimla Gayadin.
1: Ja, en Huppel de Pub bekeken.
0: Meneer,
1: maar geloof me,
0: noem ze allemaal.
1: Het volk heeft geen verhaal aan deze mensen.
0: Nee, nee, nee.
1: Het volk luistert niet naar deze mensen. Ze hebben
0: Maar los van die journalisten. Ik vind dat u en die omroepen die, waar u mee bezig was, en collega omroepen, die hebben afgelopen 5 jaren...
1: Mooi. Heeft de, Jan, je bent een slimme man. Mijn hele beeld van jou is veranderd. Want ik heb je altijd scherp gevonden. Maar wat je hier neerlegt, ik hoop, ik wens, ik denk, wie zal durven om dit te weerleggen, wat je nu neerlegt.
0: Nee, maar bij mij gaat het om, niet dat ik...
1: Nee, maar laat me even uitpraten, Jan.
0: Ja.
1: De afgelopen jaren, toen de journalistiek in Suriname in een diepe slaap was, waren het deze jongens die... die dat ding een beetje levend hielden.
0: Ja, ja.
1: En die, zoals Limbo en Limbo en FM, People FM.
0: Ja, ja.
1: Het zijn deze mensen die die nieuws brachten, soms met gevaar voor eigen leven.
0: Maar dat is omdat de manier hoe u, meneer Limbo, meneer van People FM en meneer Harderwijk, en dan heb je straat.
1: En ik ga je nog street media, no? Sangayang, als een Sangayang. Maar ik ga je nog een keer onderbreken, want ik wil gebruik maken van de gelegenheid om een gigantisch groot compliment te maken aan een man met wie ik nog nooit gepraat heb. Tot wie ik praat, dat is. Die man heeft een nieuwe vorm van nieuws brengen. Op

0: de televisie in Suriname geïntroduceerd. Gewoon à la CNN. Dat is die jongen, die Hindustaanse man. Misschien is zijn Nederlands niet perfect, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de boodschap gebracht wordt, harde nieuws.
1: Die zwarte Hindustaanse meneer.
0: Juist.
1: Hij doet de radio tijd. Nou, ik vind zijn taal...
0: Hij praat netjes. Hij praat verschrikkelijk netjes. En beleefd. Ach, hoe heet die man nou?
1: Ik zie hem vaak en ik luister en kijk.
0: Hoe heet hij nou?
1: Ik ben even zijn naam vergeten.
0: Ja, ik ook.
1: Maar hij heeft keurig, hij gebruikt eenvoudig taal, begrijpelijke taal.
0: Netjes, erg netjes. En een groot compliment. Ja, ja. Want na hem zijn al die anderen gekomen als Kulturu en Harderwijk of hoe dat ding ook heet. Ja. En noem maar op. Maar hij was de eerste.
1: En
0: kan er iemand bellen om te helpen met de naam van deze man?
1: Maar ik weet wie je bedoelt.
0: En al deze...
1: Bij mij gaat het hier om... Ik vind dat vooral deze president en regering die nu zit... die gebruik hebben gemaakt de afgelopen 5 jaren...
0: Langer.
1: Om flink hun mening te uiten via... Die street televisie,
0: juist,
1: Limbo,
0: enzovoort.
1: En die meneer die u zegt, Nataraj of zo, ik weet niet of hij het in woord
0: heeft. Bijna goed.
1: Bijna goed, Nataraj is een andere. Maar bij mij ging het om toen ik zag de manier hoe jij toen u daar stond om interviews te maken, dat u geweigerd was om naar binnen te gaan, omdat men vond dat uw kleding niet aangepast was aan de welke wet of zo.
0: Ja.
1: Dat is gewoon kolder.
0: Het heeft me geld gekost hoor, om een passende kleding aan te schaffen. Want ik wil niet nog. Maar blijf even aan de lijn. Ja,
1: oké.
0: Maart Radio, goedendag. U bent erbij gehaald. Ja.
2: Bedoelen jullie meneer Doerga?
0: Nee. Nee, niet meneer Doerga. Dank u wel voor het bellen.
1: hij is vaak bij die meneer Quatamark. Meneer Humphrey interviewt hij vaak.
0: Ja, maar hij gaat... Het is de man die naar die ministeries ging en voor de deur... Als de minister niet met hem wilde praten... Of de directeur niet, of weet ik veel... Dan ging hij daar en ik heb het overgenomen. Iedereen heeft het overgenomen.
1: Ja, ja.
0: En om daar dan die reportage te gaan doen... En dat scoorde mateloos hoog. Niemand. En wat moet er dan met zulke mensen gebeuren? Kijk, laat mij zeggen, Jan... want je hebt een gevoelig... we worden gebeld en dat is fijn. 471-4291... Dat is het telefoonnummer. Gaat u bellen. Jan is aan de andere kant. Ik aan deze kant en u daar. U bent nu in de uitzending. Goedendag.
2: Ja, goeiedag graag.
0: Hey, dag Ilse. Adams, wat goed je te horen. Goedendag.
2: Ja, ik wil je welkom in te horen.
0: Goed. Dankjewel. Hoe is het met jou?
2: Ja, het gaat hoor. Ik mag niet klaar.
0: Mooi zo. Ben ik blij. Ja. Mm-hmm.
2: Ik mag even reageren, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik wil even die journalist waar ik over heb. Is meneer Ganesh.
0: Ganesh!
2: Mm-hmm.
0: Ja, meneer Ganesh, dankjewel. Oh, Ganesh,
2: wat is mijn prijs?
0: Ja.
2: Meneer Ganesh.
0: Ja, klopt.
2: Luister, ik vind er is niks mis mee met meneer Ganesh. De Nederlands. Ik ben geen Nederlandica ben hoor, ik ben geen Nederlandica, maar er is mis met de middelaar.
0: Nee.
2: Maar meneer Ganesh ging bij bepaalde mensen, bepaalde onderwerpen bracht hij niet ter sprake, hij was niet echt kritisch.
0: Nee.
2: En vooral niet van de vorige regering. Weet je, we moeten wel realistisch zijn, we mogen hem voor bepaalde dingen complimenteren.
0: Ja.
2: Hoe heet oma Inge?
0: Ja.
2: Meneer Ganesh ging iedere keer naar oma Inge.
0: Ja. Okay.
2: Maar daarna is hij nooit meer naar oma Inge gegaan. Ook niet hoe die man is overleden volgens mij. Zijn zoon, oma Inge ging helemaal in positie dingen voeren voor een VIP. En dat mag is haar keus. Ja toch?
0: Ja.
2: Meneer Ganesh is nooit meer daar gegaan tot de dag van heden. Aan de Gomorrah.
0: Zo zie je.
2: Is dat toch? Ja. Maar over dat van...

0: maar wat meneer Jansen over meneer Marinus B. Dat artikel meneer Marinus B. heeft zelf geschreven. Wat Jansen, die mensen hebben 2 tot 3 salaris.
1: Ja.
0: Maar die mensen komen ook niet op het werk.
1: Ook dat nog.
0: Ze zijn niet in het assemblée, zegt Marinus B. Hij zegt, is een moeilijke pakket daar wat ze moeilijk tegen kunnen gaan. Ze zullen wel moeten. Als jij, het is makkelijk als jij iets tekent. Je krijgt een contract. En het zijn ook heel veel van die mensen, die spookambtenaren van die vorige regering, die ze op het laatst snel hebben aangenomen.
1: Ja.
0: Dus die mensen gaan niet naar voetbal winnen een verkiezing.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar ik tik dit maar snel aan. Maar die mensen komen niet.
1: Mm-hmm.
0: Ook bij, ik weet niet waar die mensen die meneer Chang had ontslagen.
1: Mm-hmm.
0: Een groepje Chang bij ontslagen.
1: Ja,
0: smaken,
1: ja, correct. Ja.
0: Mm-hmm. Alleen maar in die stand stonden daar. En de mevrouw was een woordvoerder in die stand van mevrouw. Die mensen hadden net recent nog geen week hun baan opgezegd om in het parlement te komen. Terwijl die mensen hebben de kennis ook niet. Het is gewoon niet goed. Zo maakt men gebruik om de staatskist leeg te roven. En dan mag je niks zeggen. Maar gelukkig, die mevrouw heeft het zelf gezegd.
1: Mm-hmm.
0: Want wat onze mensen bang zijn om te zeggen. Die Hindustaanse vrouw zei het zelf. Die mensen hebben van de week nog hun baan opgezegd. Voor bijna het parlement.
1: Ja.
0: Anderen waren schoonmaakster en niks mis mee. Je had moeten doen. Ik heb het ook gedaan.
1: Ja.
0: Niks mis mee. Toch? Ik moet als verkoopster. Maar je kan niet je, eigenlijk je laat je zekerheid, omdat het mijn soort daar is en die zegt, kom op, je moet nog een beetje in roken over die boom. Hoe lang abba kennis hoe kom. Weet je wel?
1: Ja.
0: Is gewoon niet goed. Maar ik kom weer op meneer Manilus bij wat Janet zei. Behalve die 2, 3 salaris heb ik niet gelezen. 1 of 2, maar niet 3. Maar zelfs 2 is al te veel. Je moet op het werk verschijnen.
1: Ja.
0: En je komt niet. En ik zeg, het is een moeilijk pakket. Het zijn honderden mensen die daar zitten. En dit soort dingen moet de president opstaan, of die adviseurs van hem, of die mensen, de minister die dat portefeuille heeft. Je moet die mensen gewoon hun salaris stoppen dat je chef de non-loon kan roken.
1: Klopt.
0: Ja toch? Je moet het stoppen.
1: Je moet streng zijn.
0: Ik kan niet daar in de zorg werken en ze verwachten me op de afdeling. Ik moet mensen wassen, medicijnen geven, wonderful. En Ilse komt niet, Ilse ligt lekker hier op de bank. Ja toch?
1: Ja.
0: Want die biedt salaris en kom van mijn ego en men niet meer. Ook niet tot verantwoording, ik krijg mijn geld, maar dat kan niet. En wat voor beeld laat men daar zien? En in dit soort dingen is president moest op hem voor.
1: Mm-hmm. Nou, ja, akkoord. Jan?
2: Ja.
0: Is goed.
1: Ja, Ilse, blijf luisteren en blijf reageren. Dankjewel. Ik ga er straks ook op in, want er valt wel wat van te zeggen, Ilse. Dankjewel. Tot straks.
0: Ja, is goed. En meneer Ganesh, weet
1: je. Ganesh, dankjewel. Fantastisch. Dankjewel.
0: Ja. Doeg.
1: Doeg.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, meneer Jan.
2: Kijk, meneer Ganesh heeft dan. Iedereen heeft zijn eigen stijl van televisie of interviews te maken.
1: Ja.
2: En hij is niet iemand die tegenstellingen oproept. Hij geeft de mensen de gelegenheid. Kijk, als je verslaggever of als je reportage maakt, mag je je eigen mening niet geven.
1: Nee.
2: Dat vind ik zowel bij Ganesh, bij jou en bij meneer Harderwijk en die street, hoe heet die?
1: Street media, Sangayang. Alston Sangayang.
2: Ja, ik vind dat ze het goed doen. Het niveau van deze mensen verschilt niet veel van het niveau van die leden van de SJV.
1: En nu de SJV
2: heeft een gesprek, de president heeft hen uitgenodigd en ze willen gaan saneren op de vrije pers in Suriname.
1: Ja. Een stukje arrogantie. Maar
2: ik denk dat het gaat om de groep waar jij toe behoort.
1: Jazeker. Maar kijk wat het punt is, hey, Jan. Deze mensen staan natuurlijk hier en daar op de payroll van allerlei organisaties en mensen, noem maar op. En ze gaan zeggen dat het niet waar is. Laat ze het durven. Maar je had een voorzitter daar van de Vereniging van Surinaamse Journalisten, die het fantastisch briljant heeft gedaan. Die heeft dus de journalistiek in Suriname heeft ze wakker geschud. Ze heeft ze op een bepaald niveau gebracht. Dat is mevrouw Hoever. Elisabeth Hoever of Naomi Hoever of hoe ze ook heet. Ja. Ze heeft die journalistiek op een bepaald niveau, althans op een bepaald spoor gebracht, op een bepaald punt gebracht in Suriname. En zoals het altijd gaat, die krabben, toen zijn er allerlei krabbes ontstaan. Ik heb het niet over mevrouw Nita Ramcharan. En ik heb het niet over meneer Cairo. Ik heb het niet over die jonge journalist van de ABC. Ja, nee. Ik heb het niet over meneer Pinas. Zeker niet. En zo. Maar je hebt een paar lieden die zoals altijd, ze staan op de achtergrond en wachten totdat je de kastanjes uit het vuur hebt gehaald. Daar komen ze aanschuiven om de beste kastanjes te nemen. Nou, in Suriname, niemand kan me komen zeggen van ik mag dit niet of ik mag dat niet als journalist. Ze moeten durven. En ik zeg, hoe oud zijn jullie? Toen ik daar bezig was met journalistiek onder leiding van Borge Breveld en vele anderen, waar u nog misschien niet is geboren. Weet je, het is 40 jaar geleden enzovoort. Maar. Oh, u hoort me niet meer?
2: Ja, nee, ik hoor je wel, maar zacht.
1: Oh, zacht. Oké. Okay. Ja, dat kan. Maar toen heeft men gezegd, onder leiding van mevrouw Naomi Hoover in Suriname, hebben ze gezegd: we gaan dat ding. Niet herstructureren, maar hoe zeggen ze het? Ik ben op die vergadering geweest en noem maar op. Ze hebben toen aangegeven dat je dat ding schoon moet maken van nieuwsdieven.
2: Wat ik zou zeggen, laten we volgen wat nu zegt de president en SVJ. Ze zijn bij elkaar gekomen. En ik ben benieuwd met wat voor voorstel SVJ zal komen onder leiding van mevrouw Nita Ramcharan.
1: Ja.
2: En dan kunnen we toetsen of journalistiek
1: vooruit is.
2: Journalistiek is en met name reportages maken,
1: ja,
2: en interviewen. Dan kunnen we kijken.
1: Mooi zo.
2: Of die durf die jullie hadden. Of jij hebt gehad en anderen in Suriname die nog daar, meneer Ganesh, meneer Harderwijk, noem maar op.
1: Ja.
2: Er zijn zoveel. Laten we kijken, laten we kritisch zijn. Als ze fouten hebben gemaakt, dan moet je ze ook op hun vingers stikken. Maar in het geval van jou vond ik dat buitensporig gereageerd is door de overheid.
1: Ja.
2: Dat je niet goed gekleed was.
1: Ja, ze zochten een drogreden, maar ik heb me natuurlijk. Ze hebben het nog voor de tweede keer hadden ze het ook weer geprobeerd, maar het is er niet gelukt.
2: Oké, maar goed. Misschien dat ze nu wakker zijn en ook die SVJ, als ze luisteren, of anders moeten we een keertje hun aan de tand voelen via Radio Mart.
1: Ja, als ze durven. Maar goed, Jan, dankjewel. Ik stel het altijd op prijs om jou bij mij de uitzending te hebben. Dankjewel, Jan. Ja. En luisteraars, Jan die heeft altijd iets te vertellen. En terecht, in Suriname ben ik een keertje geweigerd, als u dat nog niet had begrepen, bij een persconferentie van de president. Omdat ik had een groene trui aan, zo'n NPS-trui, groen. Met een ronde hals. En netjes. Overigens, ik had nette schoenen aan, geen gimpen. Nette schoenen. En geschoren en geknipt en zo. En ik mocht niet. Ik mocht niet. Ik mocht de president niet bevragen. Ik mocht die persconferentie niet bijwonen. Toen heb ik besloten om mijn reportage rondom die persconferentie te maken. En ik heb de president. Ik heb een paar dingen gezegd. Er is reactie opgekomen via internet. Hebben sommige mensen erop gereageerd. Sommigen hebben mij de huid vol gescholden. Van ja, nu pas. Vind je dat van de president, omdat je geweigerd bent, maar als je niet geweigerd zou zijn, dan liep je ook achter in de kerven. Ik was het er niet mee eens, maar ik heb daar niet verder op gereageerd. Ik heb het maar zo gelaten. Ik moet wel zeggen, nogmaals, dat de vereniging van journalisten in Suriname, die hebben mij niet laten vallen. Integendeel hebben ze het voor me opgenomen op de een of andere manier. Maar weet, in Suriname speelt er iets. Die mensen die zijn trots op hun job. Dat hoort ook zo, dat moet ook zo. Vooral de schrijvende pers. En het zijn die mensen die aan de bel trekken enzovoort. De schrijvende pers, de mensen van de schrijvende pers. Maar nogmaals, groot compliment voor die mevrouw Hoever. Omdat ze de journalistieke tsunami uit de slaapstand heeft gehaald. En heeft geplaatst op de post, op de positie, op het punt waar ze nu op zijn beland. Mevrouw Lita Ramcharan, die heeft nu het beton, het is nu voorzitter. Hè? De heer Lewin is penningmeester. Ik denk dat meneer Cairo ook een functie heeft binnen dat bestuur. Ik ken al die namen niet uit het hoofd. En, ze zijn uitgenodigd door de president, zijn op bezoek geweest. Maar wat heb je daar te zoeken? Dat is al een van de opmerkelijke dingen van het nieuwe bestuur. Waarom ga je daar? Omdat je dat ding... Ik weet het niet hoor. Maarten Radio Evaarte, goedendag. U bent in de uitzending.
0: Ra, ik ben het weer.
1: Ja.
0: Met Ilse.
1: Ja, Ilse.
0: Over die persverklaring. Had je toevallig een korte broek aan?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Ik vond al dat je netjes gekleed had. Nu pak je met die actie. Nee. Ik ga niet meer was aan broek. Nee. Oh, ik ben kamaraan.
1: Ik vind het een goede vraag. Kijk, de woordvoerder is hier en hij luistert natuurlijk. Uh-huh. Hij komt een van die dagen ook hier langs, hoor. Mijn even zeggen, is protocol. Dus vind ik fijn. Dat ding krijgt een gezicht en het wordt geopgreed. Dus ik doe mee. Migogo met mijn pak. Migogo bij mijn... Mijn netjes.
0: Oh,
1: ja, amigo, ik me wayambera no iba faya karen no wayambera.
0: Ik ken het niet. Maar waar ik voor bel, ik dacht kan die weer een korte broek, dus dat was het ook niet. Ik dacht ik go making een cross aan de sami. Men kijkt net wat je zegt zijn drogredenen. En waarom doet men dat? Men vindt ons te kritisch hier.
1: Ja, absoluut.
0: Ze vinden ons te kritisch.
1: Absoluut.
0: Begrijp toch?
1: Ja.
0: Pardon, want ze willen doorgaan met hun praktijken. Ja. Mensen zijn vaak journalistiek is dat je objectief bent.
1: Ja.
0: Ongeacht wie daar
1: integer.
0: Is. Daarom verwees ik ook naar dat van meneer Ganes. Ik heb niks tegen meneer Ganes. Ik vind ook niet dat hij moeilijk in het Nederlands spreekt. Hij spreekt goed. Hij heeft ook een bepaalde rust. Weet je, professionaliteit.
1: Ja.
0: Maar toch zag je dat beetje in dat partijdigheid. Maar heel subtiel, if you know, volgt Fernand. Maar dat de meeste dingen is daar. Men moet een goede journalistieke opleiding daar gaan starten.
1: Hebben ze 7 jaar?
0: Ja, Joko, echt waar?
1: Ja, ja.
0: Ik ben blij. Sorry. Ay, maar dat niet meer, want ze zijn gewoon kritisch.
1: Ja.
0: Is dat, en dat ook wat voor Samitaki. We hebben over de smassan echt gepoed en kastanjes uit het vuur. Zijn de gewone jongens met hun telefoon zoals...
1: Als ten Sangayang.
0: Mm-hmm. Sangayang, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Later zag je hem ook een beetje zo... die mensen proberen te stoppen. Nee, we gaan dat niet zeggen. Nee, Uno, dat niet. Weet je, een beetje een bepaalde angst. Wat ik heel jammer vind.
1: Ja.
0: Weet je, want ik luister heel kritisch.
1: Mm-hmm.
0: En die jongens van de streetmedia... wij mogen bepaalde mensen... de gewone man in de sociale achterstand weken. Zij zijn opgekomen, want zelfs...
1: Heel goed gezegd.
0: En DP heeft ook geen oppositie gevoerd.
1: Ja.
0: Lembo was ook bang, Gerald ook. Santoki maakte geen grappen, hè, mensen?
1: Nee. Hij schrootte gewoon.
0: Santoki maakte geen grappen, men was gewoon bang voor Santoki.
1: Klopt.
0: Zelfs mevrouw Gloria heeft Santoki nooit uitgenodigd. Gloria wilde met hem spreken, je kreeg die meneer niet te spreken.
1: Ja.
0: Iedereen ging voor hem praten en zo, weet je. Daar Doro, weet je, NDP heeft geen oppositie gevoerd. We worden bepaalde mensen niet. Die de gewone volk zet die in en terecht. Want die man had het zelf naar gemaakt. Met de smapoering. En nu je ziet bijna is hetzelfde systeem dat gecontinueerd wordt. En het is gewoon jammer, Oemustakafani.
1: Zeker. Zeker, zeker.
0: Maar is goed, dan ik luister verder.
1: Dank je wel, Ilse. Dank je wel. Doeg, Ilse. En ik hoop dat de heren natuurlijk van Kruderi... kijk, wij geven schoten voor het doel. En dan hopen we dat, dat de heren verder inzoomen op deze zaken. Je kan behoren tot de Vereniging van Surinaamse Journalisten. De ruimte wordt je geboden. En als buitenlander... word je dan aspirant, omdat je niet in Suriname woont, kan je niet toetreden zomaar tot de Vereniging van Surinaamse Journalisten. Ik ben overal toe uitgenodigd en geaccrediteerd en noem maar op, bla bla bla. Dat is goed, omdat bewijsbaar is waar ik vandaan kom enzovoort. Maarten Radio, goedendag.
2: Ja, meneer.
1: Ja.
2: Ik kom nu naar een naam. Dodo en Dada. Hebben kritiek geleverd op meneer Dodo en die Dada.
1: Ja.
2: Weet ik niet of... Maar meneer Dodo heeft kritiek geleverd op de situatie nu in Suriname. En ineens mag je niet meer op in het programma waar hij actief was.
1: Ze hebben ruzie... het ligt toch even anders ook, hoor. Ze hebben ruzie gehad met elkaar, hè?
2: Ja, los van die ruzie.
1: Oh, oké.
2: Maar meneer Dodo had kritiek op de huidige situatie in Suriname.
1: Ja?
2: En men heeft hem verboden.
1: Oh ja, ja. Ja, weet je waarom, Jan? Deze heren zijn zich gaan aansluiten. Dit vraagt om een andere uitzending, denk ik, hoor. Want ik moet voorzichtig zijn. We hebben lange tenen, toch? We hebben lange tenen.
2: Ja, ja.
1: Maar die heren zijn zich politiek... Let wel, ze zijn niet meer objectief. Ze komen niet meer gelijk, Faikarasani, geloofwaardig over.
2: Ja, ja.
1: Omdat ze zich zijn gaan aansluiten bij een politieke partij.
2: Oké. Maar goed, ik vond het jammer, want je kon met... kijk, ze brachten op hun manier... brachten ze de dingen die ze te berden brachten.
1: Ja.
2: Op hun manier en je kon daaruit distilleren hoe de situatie in Suriname...
1: Ja, ze spraken de gewone man
2: dat
1: aan.
2: Dat vond ik leuk. Kijk, ik luister en ik ga niet zeggen wie voor of contra deze vorige regering. Ik kijk naar de vakmanschap van die vrouw of meneer die zijn mening geeft. Daar heb ik het over.
1: Oké. Oké.
2: Kijk, meneer Humphrey van de Quatamarkt, iedereen weet dat hij pro-VAP is. Maar dat interesseert me niet. Hij mag.
1: Waarom zou hij...
2: Vrije samenleving.
1: Ja. Waarom zou hij het
2: noemen? Maar de manier hoe die mensen durven als Humphrey, Dada, Dodo... en je had nog een aantal anderen...
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik kijk, ik luister naar ze en dan denk ik... Hey, deze mensen op een eenvoudige manier komen dus tot de kern van de zaak. Dat distilleer ik uit hun optreden.
1: Ja. Ja.
2: Maar jammer dat meneer Dozo niet meer is.
1: Ja.
2: Misschien moet je hem naar via Mark doen.
1: Nee. Ja, zeker niet. Zeker niet. Daar ga ik. Oké, Jan, dankjewel. Nee, ik ga... Ik dat nog beginnen aan het dada, aan het dodo. Echt niet. Mino de. In ieder geval, het is goed dat men vindt dat men wil dat ding opschonen in Suriname. De journalistiek, er zijn woorden tijdens vergaderingen zijn er woorden gevallen als nieuwsdieven. Er zijn woorden gevallen als dat heb ik gebruikt hoor. En zo riooljournalistiek enzovoorts. Maar je hebt ook mensen die uit Nederland komen en naar Suriname gaan en daar willen doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben. Hè? Dat moeten we ook benoemen. En daar storen de mensen zich ook aan. Nog een pleidrapen, leek u naar mevrouw, weet ik veel. Of Sunny. Ga je inlezen. Ga met mensen praten die daar wonen en het werk doen. Wees niet te beroerd om... tegen die mensen te zeggen en te vragen. Weet u, wat ik gedaan heb in ieder geval is... Kijk, mijn bijnaam daar was meneer Hou Je Mond. Waarom? Omdat in een vergadering, in een persconferentie met meneer Leo Brunswijk... ik vond dat het een beetje... Iedereen schilde door elkaar en wilde dit en wilde dat. En ik wilde ook wel wat. En terwijl ik aan de beurt was, was er weer eentje die... En dus voelde ik mij genoodzaakt om dus een beetje uit te varen. Zeggen, hou je mond. Maar later zeg je sorry. Want het werk moet gedaan worden. En als ik in een persconferentie mijn vraag ging stellen... zei ik ook met... toen was de regering Santokki Brunswijk... en daar hadden ze bij de vicepresident... daar werden dus die persconferenties gehouden op de... maandag en op de donderdag werd de pers te woord gestaan. En dan vroeg ik altijd met goedvinden van de collega's. Dan stelde ik me vragen en zo. Dat meen ik bedweterig. Alleen, je ziet dat sommige mensen dat voorbeeld volgen... om die objectiviteit te betrachten. De tijd vliegt voorbij. Tot slot over dus dit. Gerald Harderwijk en ik zijn een keertje op een conferentie van het syndicaat. Persconferentie. Het was niet eens een persconferentie, het was de algemene ledenvergadering van het syndicaat. En we zijn toen daar gegaan. De pers was er allemaal en zo. En we hebben vragen gesteld. En kritische vragen. Zoals het syndicaat, jullie opereren alleen. Jullie zijn een kleine bond van onderwijzers of lesgevenden in Suriname. Heel klein, nieuw. En jullie opereren alleen. Waarom? Hebben jullie de wijsheid in pacht of denken jullie dat jullie dat ding alleen kunnen dragen? Nee, zegt de voorzitter, mevrouw Kerdijk. En die zegt, wij nodigen de anderen uit en ze komen niet. En we vragen aan mevrouw Mildred Hoofddorp, van mevrouw Hoofddorp, waar ligt het aan? Is het omdat, en dan moet u eerlijk zijn, is het omdat velen van u, net als vele nieuwsbrengers in Suriname, op de payroll staan van deze organisaties, van ministeries enzovoorts enzovoorts. Nou, ze zegt, nou waarschijnlijk is dat het. Ik kan het niet bevestigen, maar dat zal het misschien zijn... waarom we niet kunnen samenbundelen. Enkele maanden later... historisch feit... de onderwijsbonden, alle bonden... hebben de handen in elkaar geslagen... en hebben een giga-persconferentie gehouden... waarop we vragen mogen stellen. Twee vragen per journalist of per... mediahuis. Twee vragen per mediahuis. En het was een historisch feit voor het eerst in de geschiedenis van Suriname. Dus het kan. Het kan. Samenwerken kan. En de volgende dag, dezelfde dag, is men naar de president gegaan met bevredigende resultaten voor het onderwijs in Suriname. De uitvoering moet nog geschieden, maar er zijn toezeggingen gedaan en de mensen waren tot dusver tevreden. Waar het om gaat, nogmaals, is dat als je samenwerkt, eerlijk en oprecht, je doelen kunt bereiken. Beter, sneller, dan wanneer je alleen optrekt. Het geldt niet voor elke sector, maar je moet onderzoeken voor welke sectoren dat wel te gebruiken is, dat we geld samenwerken. Samen zijn we immers sterk, anders dan. Goed, veel gepraat. De tijd dat ik moet gaan, ik bedoel dan de uitzending moet gaan, nadert. Dankjewel Lofke voor jouw reactie. We hebben gelukkig de naam van deze geweldenaar, of positief bedoeld geweldige man, meneer Ganesh En we gaan door. Ik ben nu in Nederland aan het opladen. Ik ben daar vervangen door Cliff en Patricia. Cliff, Patricia en Conrad, mevrouw Conrad. En nog een

Ay, de Kota Mindisi. Woi, woi, woi. Mooi weer, mooie muziek, goed geluid. Een collega die mij gaat vervangen, die is ondertussen al aanbeland, is aangekomen in de studio met een big smile. Als het hier niet zonnig was, dan brengt zijn smile wel zon in het bedrijfje, hoor. Met zijn grote glimlach doet hij iedereen meelachen. Boogie, we gaan je bedanken voor vandaag, hoor. Ik weet niet wat mijn collega in gedachten heeft, waarmee hij u gaat veraangenamen. Hij houdt het nog. Hij zegt met muziek, opgewekte muziek, zegt hij op de achtergrond. Hij is nu even bezig een koffietje te zetten voor zichzelf. Daar doet hij verstandig aan. Ik ga zo meteen ook water met een smaakje doen. En dan ga ik richting Osso. En dan ga ik die vissen wat voeren. Ik heb een paar vissen in de vijver. Die kom je dat de vissen komen om minder. De poespoesie. Moji de macarrière. De poespoesie van Bierti. Maar voordat ik afscheid van u neem, wil ik u verzoeken om heel rustig te gaan zitten en te gaan luisteren naar het volgende nummer welke ik voor u heb geselecteerd. Het is een Engelstalige nummer van een... vele mensen hebben het gezongen, maar het is een nummer welke je opdraagt aan iemand die zoveel voor je betekent dat woorden van jezelf jou tekort schieten om dat te vertellen. Met dank aan al de mensen die Maarten warm hart toedragen en vooral mij achter de schermen ook ondersteunen, ga ik u groeten voor vandaag. Speciale groeten in de richting van Sintje Landbrug en natuurlijk mevrouw Hoveman met Tego en Sweet Odi. Ook de mensen vanuit Suriname, een suite groet jullie kant op. En Lisbeth Starke, absoluut gegroet.

Max Sordam me bari wa odiara na ala de trawan de ne furu tum sifkar ala mala ma apoku sam selecteur junu en mi selecteur enji alas masam lobby vanuit mijn klein hart is dit klein gebaar groots bedoeld. Gaat u genieten van Ed Sheeran en I love you dangerously. En ik meen het, I do love you dangerously. Tot de volgende keer weer. Untamboen en u loopt makandra gevaarlijk. Want dat namoro bidi gift sagado juno. Lobby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Verbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen,
1: tu shur, na wiegi reisbureau Capricho Stours, isa padetok, hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een lanje free, wa Paramaribo, na kande, isa fasande. Trasef grond tapalontu. Ook toe kan naar Kuan Concrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bijgemoen de manting, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MAT, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

10 over 7. Goedemiddag. Mijn naam is Henk en ik denk dat ik tot een uur of 7 vanavond hier zit. Sorry, een uur of 9. Ik zal weer wat gevarieerde muziek ten gehoor brengen. We gaan op de Surinaamse stijl, de Spaanse stijl, of noem maar op. Misschien als u ook een verzoekje heeft, kunt u natuurlijk ook naar de studio bellen. Om uw verzoekje, om een verzoekje aan te vragen. Het nummer van de studio is natuurlijk 020-471-4291. Of u kunt natuurlijk ook WhatsApp naar de studio. Het WhatsApp-nummer van de studio is 06-132-08-601. Dus nogmaals, het WhatsApp-nummer van de studio is 06-132-08-601. En dan kunt u natuurlijk uw verzoekje daar droppen en dan lees ik hem. En dan ga ik op zoek naar het nummer.

de formatie Conjunto Latinos met Jappie. Ik ga me even heel snel corrigeren. Ik moet de heer Rapengel nog bedanken voor de afgelopen uurtjes. Interessante onderwerpen heeft hij aan de kaak gesteld. Dus we zijn weer helemaal bij wat betreft meneer Pengel. Dank u wel. De formatie Frafrazond.

de formatie Gabia Boys met Mayday, Mayday. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 8. Je bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. Je kunt altijd nog bellen naar de studio voor een verzoekje. Liefst een Surinaams nummer natuurlijk. Nummer is 020-471-4291. Of u kunt natuurlijk ook een appje droppen naar mij toe. Dat is 06-132-08-601.

Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik er nog 2 minuten heb. Dus ik zeg, blijf je afgestemd na reclameblok en het nieuws, dan ben ik bij je terug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van der Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: die kottieviering.
1: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare

0: ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen, neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
2: Mijn naam is Lucinda Sadok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Welkom terug bij Mart Radio op de 107.9 FM. Dit uurtje zal ik ook een wat Surinaamse muziek ten gehore brengen. Tot de klok van 8. En dan neemt mijn nieuwe collega het over. Maar ik ben nog hier om hem te ondersteunen, hoor. Dus.

Dat waren dan de vrolijke klanken van Kankantri. Ik ga even de oude doos weer even afstoffen. En daar heb ik een nummertje gevonden. Het zal wel heel bekend bij u zijn. Dit is van de vrolijke jeugd. Pata pata. En straks ga ik die van Jeff Pekonje afdraaien met die indrachtenaar.

vrolijke jeugd met Pata Pata. Alweer uit 1968. Wat een tijd terug. En nu stel ik een, ook weer een, eenzelfde titel. Ook die Pata Pata, maar deze is dan van Go To Money. Die klinkt natuurlijk heel anders dan toentertijd Vrolijke Jeugd uit 1968. De formatie Go To Money.

0: Wata, wata, wata.
1: Dit is dan de formatie Tweede Kamer. Limon Fessy. Ik hoop dat u allemaal thuis geniet van de nummers die ik ten gehoor breng.

0: met Bariou.
1: De formatie Consensie met soms af en toe. Het volgende nummer gaan we een beetje cultuur. De formatie Aïsashi met Poitede.

De formatie op tijd. Suma Yohani. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus dan zal ik nog eentje afdraaien van een Kankan 3.

En bij dit nummer neem ik dan geen afscheid, maar ik groet u. Ik ben er vrijdag weer. Natuurlijk met het programma Time to Relax tussen 10 en 12. En dan hoop ik dat u weer afgestemd bent. Mijn naam is Henk. Ik ga nog niet weg. Maar ik ben even hier zo ter ondersteuning van iemand die in opleiding is. Onze nieuwe collega. En niet te vergeten, we hebben natuurlijk heel hoog bezoek hier zo. Mijn collega Riedel.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

0: picoti firen.
1: Pipipipipi, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futan eugeni tok. Weere, if you want sharing, Wiering heb bayeng. Me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng. Wa ye silinga, iya. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bosstraat 27 tot 29.

0: 72 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Hallo, dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Markt op Straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens.

Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws. Dit is

0: Belt van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom terug bij het relaxuurtje en ik hoop dat je zult genieten. Mocht er zijn dat er commentaar is, mag je best gerust bellen en we staan klaar voor om het te

U bent nog steeds afgestemd op Maat Radio, 107.9 FM. En wereldwijd op het internet www.maatradio.nl.

U mag je nog meer laten horen hoor, als je ervan geniet. Er zijn mensen die gebeld hebben die ervan genieten, maar ik verwacht nog meer telefoontjes.

Ik werd toen netjes gecorrigeerd dat ik een vergeten telefoonnummer door te geven. Dan zal ik het meteen doen. Het is 020-471-4291. Maar

zeer belangrijk voor de volgende uitzending. En dus we verwachten dat er nog meer komen. We hebben al notities gemaakt van de meningen die mee zijn gekomen, maar we verwachten nog meer. Want

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen.

0: Ook enkele Republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van maak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ting Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
4: nalatenschap.
1: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typisch

0: omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

U bent nog steeds afgestemd op Maart Radio, de 107.9 FM. En wereldwijd op het internet www.radiomaart.nl.

een speciaal verzoek van tante Loes, Denise Lazar, met I Get What I Want.

nog steeds Maat Radio op de 107.9 FM en wereldwijd via het internet. Dat is www.radiomart.nl. Ik hoop dat u genoten hebt en dat u nog steeds zou genieten tot 1:12. En ik heb de notities gemaakt van de telefoontjes, dus ik ga eraan werken.

als ik goed bevonden ben, dan hoor ik het wel. Want dit is een examen die ik heb moeten afleggen. En dat ligt ook in uw handen. Dat doen ze graag zo meer vaker willen horen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict.

0: Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Srif, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01-02-81-72-51. Ik herhaal NL48 Rabo 01-02-81-72-51. Of op het volgende rekeningnummer NL54 INGB 000-603-7880. Ik herhaal NL54 INGB 000-603-7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap.
1: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 0167-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u besloten heeft om wederom afgestemd te zijn op uw favoriete, maar ook

die zender. Een zender die meer als 41 jaar bestaat. Radio Maart. Het is uw zender. Het is van ons allemaal. Nogmaals, de hartelijke groeten. En ik hoop dat u vanaf 10 uur tot 12 uur mag gaan genieten van al datgene dat ik bij u in de huiskamer zal brengen. U bent nu beland in het programma The Music Train. Het is een programma dat u wordt gebracht door uw gastheer Ray Dell. Ray staat voor Raymond en de Dell staat voor Dalvoer. En het is een beetje regenachtig buiten. We hebben net naar de intro kunnen luisteren van Curtis Mayfield samen met Taylor Day. Taylor Dane en prachtig saxofoongeluid van David Lindley. Vanavond ga ik mijn programma iets anders invullen. Niet wat het eerste uur betreft, dat is van 10 tot 11, maar het gaat meer om het gaat meer om het programma vanaf 11 uur tot 12 uur. Vanavond gaan wij een Surinamer, een Surinaamse artiest, gaan wij bespreken. Ja, het gebeurt veelvuldig dat ik buitenlandse artiesten of groepen bespreek. Maar vanavond heb ik gemeend om onze eigen mensen te bespreken, CQ in het zonnetje te zetten, alhoewel de zon nou niet schijnt. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Vanavond gaan wij een geweldige artiest bespreken. Je houdt van hem of je houdt niet van hem. Je vindt zijn muziek leuk of je vindt het niet leuk. En deze artiest, ik zie u al luisteren en kijken van wie zal het worden vanavond. Vanavond gaan wij bespreken, niemand anders dan Mr. Edgard Boegroe Burgos. Edgard Boegroe Burgos. Edgard Burgos werd geboren te Paramaribo op 26 april 1953. Hij is een Surinaams-Nederlandse muzikus. Hij is bekend geworden als zanger van Travassi. Zijn grootvader Alfred Burgos was medeoprichter van de progressieve Surinaamse Volkspartij, afgekort PSV. Voorzitter van die partij, van PSV, dat was Pater Weidman, en statenvoorzitter Emile Wijntuin kwamen dikwijls bij zijn grootvader op bezoek, waarbij Burgos de politiek met de paplepel ingegoten kreeg. Na de lagere school volgde hij vanaf 1964 de Mulo school aan de Monseigneur Wulfing. Nou, die school heet de Monseigneur Wulfing school. Burgos was ook misdienaar en was zanger bij een beatgroep in de katholieke kerk. In 1969 ging hij naar de handelsschool. Tijdens schoolperiode was hij betrokken bij scholierenprotesten en werd daarbij meerdere malen opgepakt en soms ook lijfelijk gestraft door een overheidsinstantie. Na 2 jaar trad hij in dienst bij Billiton. Dat is de Nederlandse bauxietmaatschappij toen. In de periode voor de onafhankelijkheid zat Burgos voorts in een jeugdparlement. Hij was sceptisch over de aanstaande onafhankelijkheid van Suriname, ik trouwens ook, zegde zijn kantoorbaan bij Billiton op en vertrok in september 1975 op 22-jarige leeftijd met zijn vriendin naar Tatania, Nederland. Dankzij een neef van hem konden zij zich in Amsterdam vestigen. Diezelfde neef leidde hem rond in Nederland, waarbij hij moest wennen aan bijvoorbeeld de stiptheid binnen het openbaar vervoer. Edgar was toen afhankelijk van de sociale dienst, speelde in een band, de Brotherhood,

die in Suriname voorprogramma's verzorgde bij onder andere The Cats, Vader Abraham en Dizzy Man's Band. Na een tijdje kon hij aan de slag als medewerker röntgenafdeling van het Wilhelmina Gashuis. Wilhelmina Gashuis, ter uwer informatie, die bestaat niet meer. Daar is nu een hotel verrezen. Nou, in november 1975, later werd hij gevraagd om zijn pas overleden neef Lieve Hugo te vervangen als zanger van de Happy Boys en met hen in Suriname op te treden op de dag van de onafhankelijkheid op 25 november. Edgar weigerde, maar sloot zich later alsnog aan bij deze band, die nu over meerdere liedzangers beschikte. De Happy Boys tekenden bij Dureco en brachten tussen 1977 en 78 twee platen uit met een sterk Latin karakter. Zo werd de Bolera Historia de Amor bewerkt tot Memoria Fuico. Dus een soort ode aan de overleden Lieve Hugo. Als eerbetoon aan hem dus. Lieve Hugo dus. Die ook wel Ico werd genoemd. Ook waren er toen al reggae-klanken te horen, zoals in Kronto, de Surinaamse versie van Dillinger's Cocaine in My Brain. Dat liedje kent u nog zeker wel. Het werd uitgebracht als non-album single met als bekant

De Happy Boys was dat met hun nummer Akuba. En ook met voorzang van niemand anders dan Edgar Buru Burgos. Dit nummer van Akuba, dat is het titelnummer van zijn debuutalbum. Na het uiteenvallen van de Happy Boys richtte hij in 1981 met een paar oudleden een nieuwe band op. En die band werd ook... En die band werd Travasi genoemd. In het Surinaams zeggen ze... dat niet anders betekent in het Surinaam als op een andere manier. Het eerste nummer dat hij voor Travasi schreef... was Bromberi in 1982. Dit nummer duurt 8 minuten en ik zal hem niet in zijn geheel afdraaien. Maar geniet u maar van Bromberi.

Ja, zoals ik al eerder had vermeld, vanwege de lengte van dit nummer en ook dat wij ook dat uurtje goed in de gaten moeten houden, zodat wij ook meerdere nummers van Edgar bij u in de huiskamer kunnen brengen, heb ik besloten, zoals ik dat eerder zei, dat ik dat lied niet in zijn geheel zal presenteren. En dat heb ik ook gedaan. Ik hoop dat u daar begrip voor wilt opbrengen. Wij waren gebleven bij Bromberen. Ja, het eerste nummer dat hij voor Travage schreef was Bromberen in 1982. Over de staatsgreep van wijlen oud-president Desi Bouterse. Edgar kende verschillende van de coupplegers en had evenals meneer Bouterse op het internaat gezeten. Hij beschouwde de coup niet als een revolutie, maar als een geval van joyriding. Aldus meneer Burgos. Dat is zijn verhaal, dat is zijn versie van het verhaal. Wij gaan verder. Wegens het liedje Bromberen mocht Travassi een jaar lang niet optreden in Suriname. Maar dit belette hem niet om meer liedjes met een kritische ondertoon te schrijven. Nog in 1997 werd... Ik weet niet of dat jaartal klopt op internet hoor, maar goed, het zal wel, want ambassadeur Herrenberg was in de jaren 80 hier, maar goed. Hier staat op internet dat nog in 1997... werd hem door ambassadeur Henk Herrenberg te verstaan gegeven dat hij moest oppassen met zijn liedjes en dat iemand zoals hij in Algerije, waar Herrenberg ooit een ultralinkse scholing ontving, allang zou zijn afgemaakt. Het jaartal schijnt niet te kloppen wat op Wikipedia staat, want het kan geen 1997 zijn. Maar goed, we gaan verder. Travassi begon als Kaseko-formatie, maar ontwikkelde zich geleidelijk aan tot allround band met nummers in het Surinaams, Nederlands.

en Engels. Even kijken hoor. Ja, dat zie ik nu. Nou, op zondag 19 mei 1985 te zijn verkozen tot de 72ste speciale aanbieding bij de KRO op Hilversum 3 scoorde Travazzi in Nederland in de zomer van 1985 een onverwachte hit met Wasmachine, een bewerking van een Antilliaans nummer van Macario Prudencia. En dat is het nummer Wasmachine, welke ik nu bij u thuis in de huiskamer zal brengen.

Wasmachine, Edgar Burgos. Ja, deze plaat Wasmachine werd een top 10 hit in de destijds drie landelijke hitlijsten op de

nationale publieke popzender Hilversum 3. De Nederlandse top 40. De nationale hitparade en de Tros top 50. Hierna volgde nog strijdplank. Maar het succes van Wasmachine zou niet meer worden geëvenaard. Eind jaren 90 werd bekendgemaakt dat Edgar Burgos Travassi gaat verlaten. Het einde van een tijdperk leek nabij, maar Edje verwierf de rechten op de groepsnaam en formeerde een nieuwe Travassi. De Surinaamse politicus Henk Herrenberg liet Burgos in 1997 weten dat hij moest oppassen met zijn liedjes en dat iemand zoals hij in Algerije allang zou zijn omgebracht. In 2001 zong Burgos mee op een album van Ronald Snijders. In 2002 meende Edgar dat ook Suriname en de Nederlandse Antillen moesten overstappen op de euro. Hij schreef daarvoor het liedje Euro 125. Het wordt niet neuro. Wordt niet neuro van de euro, staat er tussen haakjes. In datzelfde jaar bracht Travassi een voetbalnummer uit. Hoera, we missen het WK. In 2004 zong hij als Travassi-man een bewerking hiervan. En dat, die bewerking is getiteld Hoera, we winnen het EK. In 2006 deed Burgos mee aan een André Hazes tribute. En vertelde hij over zijn eerste ontmoeting met de man toen hij nog in een ziekenhuis werkte. In 2008 werd met enige vertraging een concert gehouden als eerbetoon aan lieve Hugo. En natuurlijk mocht Edgar Burgos niet ontbreken. In 2011 formeerde Burgos een gelegenheidsformatie Tropical All-Stars met Oscar Harris, Adolf Tevreden, van B. King Soka Boys en Masada frontman Johnny Manuhutu. In 2012 verscheen een conversie van Ride That Fretz, I'm Too Sexy. Op 25 mei 2014 ontving Edgar Burgos uit handen van de local burgemeester van Amsterdam de Andreas Penning. De penning is bedoeld voor mensen die grote prestaties hebben verricht voor Amsterdam. En dat was zo in het kort het verhaal van Edgar Boegeroe Burgos. En de bedoeling is dat wij tot de klok van 11 uur verder gaan met het brengen van nummers van Edgar bij u thuis in de huiskamer. En we gaan starten met, laat me kijken. Dat is ook zo'n geweldig mooi hoor. Dat is eentje van het nummer is getiteld Namifeantida Dorosé. Jij nu.

0: ఉంది పగు.
1: En het volgende nummer waar u nu naar gaat luisteren is getiteld Bigar Gali Bamba Paiman. Het nummer duurt 11 minuten. En ik heb nog meer nummers van Edgar die ik ook bij u in de huiskamer wil brengen. Dus ook dit nummer zal ik niet in zijn geheel afdraaien. Ik hoop dat u daarvoor begrip kunt en zult tonen.
0: Oké. China, you trapaze. Right on. I've seen Maxi, I'm Tao, Soda, Piang, Nyami, Ping, Chawa. Here, and all two, no, trapaze, I'm Morena, also. Somewhere in Obe for me. So can play, you know. Marokko, huh? Zijn nog Marokkanen in de zaal? Zijn nog Marokkanen in de zaal? Ay boy, gezellig. Muziek uit Marokko. Namaskar, nacham, anaskham, nanabah.

Aleikum salam. Ia, ia. Oké, maar we hoeven niet zo ver van huis te gaan natuurlijk. Hoe kan dat ook dat in zijn naam bij... Oh, ayo graba ma unom tak ye, untuk pe hendus tani poko alas mai tak. Ha. Kuara hendus tani poko? Oke. Tamai go now.

Trouwe luisteraars, er is nog heel veel muziek te beluisteren van Mr. Edgar Boeguru Burgos. Maar de tijd is niet onze beste kameraad op dit moment. En ik hoop dat u heeft genoten. Onze beste kameraad op dit moment. En ik hoop dat u heeft genoten van het verhaal van, Edgar Burgos. Met zijn travasie, Happy Boys en een andere vorm van travasie. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm.

0: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?

0: www.zfm.nl/zfm.com. Odi, odi! 107.9 Maar Radio!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

goedenavond. Trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Radio Mart, die gevestigd is in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Mart is vrij te beluisteren via Salto op de 107.90 frequentie. Wereldwijd is dat ook mogelijk via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. Ik herhaal, het telefoonnummer van de studio Radio Maart is 020-471-4291. Het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een verhaal van Edgar Burgos en ook naar zijn nummers. Ik hoop dat dat alles bij u als prettig is ervaren. U bent nu beland in het programma The Music Train en uw gastheer tot de klok van 12 uur is Ray Dell. Dat staat voor Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik vanavond wel soulmuziek ga brengen, maar in dit geval is het soulmuziek van onze eigen echte mensen. Heel vaak hoort u mij soulmuziek brengen van Europeanen, Amerikanen en noem maar op. Caribisch gebied, artiesten. Maar vanavond is het soulmuziek van onze eigen Sanamans. Onze Krakademantu. Laten we ze ook in het zonnetje zetten. Voordat wij daar naartoe gaan, staan wij even stil. Wij staan stil bij zij die ons zijn voorgegaan, zij die ons hebben verlaten. De nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe in deze tijd. Zij die ziek zijn, wensen wij een spoedig herstel toe en natuurlijk ook van harte beterschap. Zij die wat te vieren hebben of nog jarig moeten worden of jarig zijn geweest of jarig zijn, die feliciteren wij van harte. Wij wensen u succes met al dat positieve dat u graag wilt gaan doen. Ik doe de groetjes zoals altijd traditiegetrouw aan het hoofd van deze familiezender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En verder doe ik ook de groeten aan alle overige vrijwilligers bij Radio Mart. Het zijn allemaal prachtige mensen met wie wij samen mogen werken. En daar ben ik heel blij om. Ook doe ik de groeten aan alle overige radiomakers op lokaal niveau. Zij die op welke wijze dan ook radio bij u in de huiskamer brengen. Ik doe de groeten aan mijn buurman, die is op luisteren in het portiek waar ik woon. Boyke Bergwijn, Ruutje, Rosie Tollet en Wensley Breinburg. Jerry Nelson, kapitein buitendienst. Jeugdige luisteraars Julian Meynals. Mr. Ram, mijn saxofoonleraar. Dino, Miswagri en crew. Black Hawk, daar in Slotermeer. Henk Plein in Suriname. Erwin Holter in Suriname. Mijn zus en mijn broer, ook in Suriname. Woonachtig in Paramaribo-Zuid. En verder blijven we in Paramaribo-Zuid en dan doen wij de hartelijke groeten aan dierbaren aan de Tawayariweg, die ik op geen enkele manier kan vergeten. We doen ook de groeten aan mevrouw Botsef, die heeft gewoond aan de Boonweg in Suriname. Meneer Rudy Tonk, dan komen we weer naar Nederland. Shaki, oud-DJ Rotterdam. De heer Overman, mevrouw Hortens Kreesburg en natuurlijk ook mijn broer Valet. Ik weet dat hij luistert. Net wat ik al eerder zei, we gaan vanavond tot de klok van 11 uur gaan wij uitsluitend soulmuziek brengen, maar dan van Surinamers, van ons, onze echte Sanaman, die moeten wij ook gedenken. Op die manier dragen wij ook bij aan het erfgoed dat zij hebben neergezet. En we gaan even starten vanavond met eentje van ex-masters. Lugu Vade Sanang Umamoy. Ik dacht dat de voorzang afkomstig is van Emro
Louagny. Kan me niet vergissen en ik weet dat hij het is. Lou, Fading, Sernang, Umamor. En de mooie gevaarlijk dat me kan tegen. En wat mooi mora trouwang.

Dit is er eentje van de ex-masters. Sang Yu Aitegi Mi. Listen to the music. Prachtig nummer van die ex-masters. Onder voorzang van Emro Luanyi.

wordt gezongen door Harold Biervliet. En het nummer is getiteld Broemtje Fumijari. En dit nummer is aangevraagd door de big one, Mr. Overman. Meneer Overman, alstublieft. Broemtje Fumijari, Harold Biervliet.

Dit is een nummertje dat u wordt gebracht door de Master Blaster en Mr. Karlinger. En het, de titel van dit nummer, daar staat Soul Medley. Dit nummer is aangevraagd door Mr. Sonny. Het nummer is bijna 10 minuten lang. Dus ik ga toch moeten schipperen. Gezien de tijd. Maar Sonny en crew, geniet. Genieten jullie van dit nummer. Maar hij is wel een beetje lang.

De Waterblazers, samen met Carl Linger was dat, met hun Soul Medley nummer speciaal aangevraagd door Johnny. Zoals Johnny, eerder had ik gezegd dat ik hem niet eens geheel zou afdraaien, maar ik vind het heel veel zonde om zo'n prachtig nummer vroegtijdig te beëindigen. Ik kreeg ook weer een belletje van Mr. Overman. Meneer Overman die zegt van hij is zo onder de indruk van deze Surinaamse soulnummers. En hij vraagt zich af, hij vraagt zich niet alleen af, maar hij heeft de wens geopperd om eens een keertje zij die soulparties organiseren. Ik hoop dat zij dan ook luisteren op dit moment. Meneer Overman heeft gezegd dat het zou niet verkeerd zijn als er ooit een soulparty wordt georganiseerd met alleen Surinaamse soulnummers. Dat is een mooi idee van meneer Overman. En degenen die soulparties organiseren, als jullie toevallig luisteren, ik hoop dat jullie dat kunnen meenemen in jullie overweging om ooit eens een keertje een soulparty te organiseren met alleen maar Surinaamse soulnummers. Prachtig idee van meneer Overman. Wij gaan nu verder met er eentje van de Rhythm Masters. En met hun nummer You Nami Lobby.

Tsunami Lobby. Gebracht door Rhythm Masters. Het heeft heel veel aan het nummer van Dubby Gray, Let Go. Mooi nummer van de Rhythm Masters. Tsunami Lobby.

Dat is van de heer Max Nijman, die ons al is voorgegaan, maar dat maakt dit liedje dan nog extra mooi. Hij klinkt prachtig. Max Nijman met Hori Mi. Het is toch een mooi soulnummer, een Surinaams soulnummer. Don't you agree?

Trouwe luisteraars, ik zie dat ik nog 3 minuten heb. Die ons scheiden tot de klok van 12 uur. Ik hoop dat u heeft mogen genieten van de nummers die ik tot nog toe bij u thuis heb gebracht in de huiskamer. Lekker is maar een vinger lang. Ik zou zeggen, leef goed met elkaar. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over een conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig.